met junt zennen. Hij starf voor onze zinden, groot zoals God hij voordat dat geplant had, ons door dat je deze bijze welt uit te raden. Am traft alle eer, dat je alle eeuwigheid. Amen. Mij wondert dat je den zo schwind verloten hebben, dat je dat Jezus Christus in je nood beroepen heeft, en een ander evangelium aangenomen hebben. Door is in werkelijkheid geen ander evangelium. Je worden verdreid en ongesmeerd van die, die Christus zijn evangelium verdreien. En van wie, oder sogar een engel van hemel, junt een ander evangelium predigen zullen, als dat, wat wie junt gepredigt hebben, dem lood vervlucht zennen. Zoals wie verher gezegd hebben, zei ik nog eenmaal. Wann junt irgendwer een evangelium predigt, dat nicht met dat stemt, wat wie junt gepredigt hebben, die zal vervlucht zennen. Hier zegt dat zo, als wann ik prof Menschen te gefallen oder Gott te gefallen. Wann ik de Menschen noch zum gefallen lebt, dann kon ik nicht Christus in deiner Sennen. Dit zel je weiten, Breider, dat Evangelium, dat ik junt predigt, nicht von Menschen käme. Dat heb ik von keinem Menschen gekregen, en dat haf mir ook keiner geleerd. Jesus Christus haf mir dat selbst geopenbord. Die haben doch von mein fehlend Leben am Judentum geheert, wo schrecklich ik Gott seine Gemeinde verfolgt, en proefte nog te maken. Ik ging am Judentum wieder als vele andere in mijn tijd, zo strengde ik mij aan, mijn vorderste Satz te holen. Aber aus dem, dat mij de zinig noot wat besonderd beroepen had, eier ik geboren werd, dat gefallen deed, mij zinnen zijn te openbaren, dat ik van am, mank de veldje predigen zal, ging ik niet eerst met mensen reden. Ik ging ook niet naar Jeruzalem naar die al eier apostel waren als ik. Ik ging naar Arabien en kwam waar het terug naar Damascus. Dan om 3 jaar reisde ik naar Jeruzalem, Petrus te bezeken en weer 15 dagen met hem taub. Aber ik heb van de andere apostel keinem gezeinen, buiten Jacobus, den haren zijnen Bruder. En wat ik junt hier ver God schreef, zijn niet lees. Doorop reisde ik dan naar Syrien en Cilicien. En Christus in de gemeenten en Judea kenden mij dan nog niet. Die hadden dat bloos zeien hier, dat die... Der an erst verfolgt hat, predigt nu den Glauben, den er erst hat prof zu verstehen, en sie lobten Gott, dat het mit mir so geworden wie. Kapitel 2. 14 Jahre Lothar reiste ich war an Jerusalem mit Barnabas taub, en ein Titus auch mit. Dit mal ging ich an, wills Gott mir dort so angeif, en led an mein Evangelium fair, dat ich zu de Feldja predigen do. Ich will ja help mi am privaten mit die an der Gemeinde einen guten Namen haben. Dat ik direct doorwegen, dat ze verstonen konnen, wat ik gepredigt had, dat ze met mij stemmen konnen, dat ik niet voor jeefs unja aan je arbeid had, oder arbeiden dou. En ze verlangden niet eenmaal, dat Titus zal besneden worden, die doch een Griech is. Aber die falsche Breider, die zich geheim nangeschlikt hadden, onze vrijheid aan Christus Jezus uit te spionieren, en die ons ware om je zaad verskloven wollen, voor die hab wie op keinen weich nooit gejeeft, dat de waarheid am Evangelium für jün stonen blieven wird. En van die einen gouden Nomen houden, war te mine Botschaft nusch teuer saad. En wer sie sind, mocht bi mi keinen Unterscheid, wils bi Gott sind wie alle eint. Am jeendeil, als die sagen, dat mi dat anvertrüht wir, dat Evangelium mang deite predigen, die nicht beschneden wären, jrot so als Petrus dat Evangelium anvertrüht wir, für die beschneden sind, wils die durch Petrus wirkt, die beschneidene dat Evangelium te predigen, wirkt ook aan mij, die dat Evangelium te predigen, die nicht beschneden sind. Als die de genoot zagen, die mij gegeeft wie, geven Jacobus, Petrus en Johannes, die als goede standaard ongezeinen worden, mij en Barnabas de rechte hand aan de gemeenschap met aan te sluiten, dat wij zullen naar de veldje gaan en zij nu die beschneden sind. Alles wat zij nog te zeggen hadden wie, dat wij aan de armen denken zullen, en dat heb ik zelfs nog eenmaal hier in gedonen. Aber als Petrus naar Antiochia kwam, heb ik hem voor alle traag gesteld, wil ze zich verschuldigd had. Wil ze eier door gewisse mannen kwamen, die van Jacobus geschekt waren, eite met de niet-Juden taub, aber als die kwamen, trok hij zich tegenhilzig kapot, wil ze vecht zich voor de Juden, die op de beschneidung hielden. En wil ze zo deid, deiden de andere Juden krijg zo. Sogar Barnabas hechelt met. Aber als ich sag, dass sie nicht für die Wahrheit im Evangelium entstanden, seht ich der Petrus du für allem. Wann du, als ein Jüd, so leben des, dass die Feldje und nicht als ein Jüd, wo kost du dann die Feldje bedwingen, so zu leben als Jüden? Wie selbst, die wie als

blijven, wanneer u die ver mij bijeen en mij aanbeden wordt. Dan zegt Jezus te hem, wacht met die zoon. Daar staat geschreven, du sollst einzig Gott dienen haren aanbeden en deinen. Dan verleidt die dievel hem, en die engel kämen en deinen hem. Als Jezus hier, dat je haun faust genomen weer, trok hij naar Galilea. Hij verleidt Nazareth en kam en woont in Kapernaum, dat in de Zebulon en Naphtali jeend om meer ligt, dat het zo rum kam als de profeet Jesaja gezegd had. De länder Zebulon en Naphtali, die om meer liggen, aan de andere zijde van Jordan, dat heidnische Galilea, die mensen die am diesteren zouten, hebben een groot licht gezien. En over die am diesteren Dodesland wonen, wordt dat licht schienen. Van dan funk Jezus aan te predigen en zegt, keert om, dan dat himmelrijk is hier. Als Jezus om Galileischen meer ging, zag hij twee breider, Peter en Andreas, dat naad am meer schmieten, dan dat weer een verscher. En hij zei te aan, kom met mij met, en ik wil uit jou mensen verscher maken. En ze verleiden plötzlich er naad en gingen met aan met. En als ze vandoor wieder gingen, zag hij nog twee breider, Jacob en Johannes, met eren voor het Zebedeus, toop en een boot, eren naadsreed maken. Jezus roept aan, en die verleiden plötzlich dat boot ook eren voor, en gingen met aan met. En Jezus ging der ganz Galilea en leed en er scholen en predigt dat evangelium van Rijk en heilt veel mensen van ihre krankheiten en leidenschaften. En hij wordt door in ganz Syrien beriemd en die brachten al ihre kranken naar arm die van verschiedene leidenschaften gequält worden oder vom dievel bezeten werden, den aanstoot houden en de geleemde en hij mögte alle gezond. En uit Galilea en de 10 steden en Decapolis en Jeruzalem en Judea en van hingerem Jordan kamen aan veel volk hingeraan. Als Jezus al die mensen zag, ging hij op een boogje op en zat zich dol en zijn jongen zamelde zich om aan. En hij vond aan te leren en zei, zelig zijn die am geest om zijn, dan aan je heet dat himmelrijk. Zelig zijn die treurende, dan aan zal je treest worden. Zelig sind die Sanftmutige, oder zelig sind die freundlich und bescheiden mit anderen umgehen, die sollen die Welt erben. Zelig sind die, die einen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, dann die sollen satt werden. Zelig sind die, die sich über andere erbarmen, über die wird Gott sich erbarmen. Zelig sind die, die ein reines Herz haben, dann die sollen Gott seinen. Zelig sind die de vrede mögen, die sollen Gott seine Kinder genannt worden. Zelig sind die om Gerechtigkeitswillen verfolgt worden, dann het himmelrijk es ehrt. Zelig sei je, wenn die Menschen über je schellen, je verfolgen, om ihnen willen, an alle Hand schlacht het no reden, wann dat nicht so is. Seid froh en je treist, dann dat wordt je am Himmel goed beloond worden. Dann gerade so haben sie die Propheten zu gesagt, die verjüvieren. Je sind dort Salt ab Erden. Wann aber dort Salt den Geschmack verlässt, wer kann dort wahrer saltig mögen? Dort ist dann zu nuscht zu brücken aus dem Fautstieg mögen, dort Menschen da oben gehen. Je sind dort Licht für diese Welt. Dort ist unmöglich, eine Stadt zu verstärken, die auf dem Boch gebüht ist. Kein Mensch steckt eine Lampe an, en bestelt die dan onder een armen. Die wordt dan op een lampenholer gestald, dat door voor allem am huis licht is. Zo loopt ook jun licht voor de mensen schienen, dat ze jun goede woorden zijn en jun vader am himmel door verloven. Denk niet dat ik je komen zie Moses in je zaad en dat wat de profeten je leert hebben te nuscht te mogen. Ik zie niet je komen dat er wat zie te brengen, of te erfellen. Verloot je doorab, zolang aus Himmel en Erd stonen, wordt nicht ein Streek oder Punkt vom Gesatz gestrekt worden, wat dat alle erfällt is. Wann irgendwer dat kleinste Gebot abheeft en die Menschen so leert, die wordt am Himmelrijk aus der geringste te stonen komen.
werde geboten über Hell.

0: en leert wordt groot zijn in hem hemelrijk. Dan dit zei ik u, want jene gerechtigheid niet wordt beter zijn als de schrift geleerde en farizeeën er, waar je niemals aan het hemelrijk in komen. Je hebt gehoord dat today in oude tijd gezegd werd, du zoust niet dood mogen, wer aber doch dood mag, wordt voor je recht komen. Ik aber zei u, wer zich met zijn broeder dol is, is al schuldig voor hem gerecht te komen. En wer te zijn broeder zegt, du dauchst nicht, zal voor hem rood gestald worden. Wer te zijn broeder zegt, du raka, is in je voor enthalen vier te komen. Wann du nou al toer jijst in goof te opferen, en die door bifeld, dat din broeder wat je in die haft, dan loot din goof door ferm al toer liggen en go en merk eerst vrede met din broeder, en dan go en breng God din goof, God te eren. Zij dat u met dienen jenen nog schwind op een weg noem je recht, op een reinen kemst. Dat die die niet den rechter overjaft, en de rechter die dan om wachtmeister uitlevert, en die die dan instoppen laat. Ik zei die woordhoofdig door kemst u niet geruut, wat u dat laatste cent betold haast. Je heb je hier dat u gezegd weer, du zoust de eien niet breken. Ik aber zei u, wer een vroegmensch doorop aankijkt dat hij er haar bemocht, haft bij zich hem hoort en al met er de eie gebruiken. Wann dien reicht het u, die veroorzaakt te zingen, dan riet dat u en schmied dat waag. Dat is beter wann du een poort vom lief verlist, als wann dien ganse lief aan een haal geschmiede wordt. Wann dien reicht de hand die veroorzaakt te zingen, dan haakt die auf en schmied die waag. Dat is veel beter voor die, wann du een gelied verlässt, als wann dien ganse lief aan een haal geschmiede wordt. Jesus sagt hier nu wieder, do wie ook gesagt, wer seine früh wel gone loten, soll er een Entlotungsschien uitschrijven. Aber ik sage u, dat wer immer seine früh gone laat, wann dat nicht door wein is, dat ze Ehebruch gedreven haft, de is door een schuld, dat ze een Ehebrekerin wordt. En wer zich er friet, braakt ook de Ehe. Dan heb je ook gehoord, dat de oude tijd gesagt weer, du sollst nicht faul schwieren, überholen, wat du den Haaren geschworen hast. Ich aber sei ju, dort überhaupt nicht schwieren, nicht beim Himmel, dann dort ist Gott sein Thron, auch nicht bei der Erde, dann dort ist seine Fotbank. Oder bei Jerusalem, dann dort ist den großen König seine Staat. Du sollst auch nicht bei den ihren Kopf schwieren, dann du kannst nicht einmal ein hoher Witt oder Schwort mögen. Lot jün jo, jo sennen, en jün nee, nee sennen, wat je door ewe gonen kämpft van beisen. Je haben ook gehört, dat door je sagt wie een uur voor een uur, en een teen van een teen. Aber ik sage ju, doet überhaupt nicht raag even, wann ju wer oreicht deit. Wann die wer op een rechte baag schleit, dan hol am de linke ook han. Wann die wer ver je recht nimmt en die een rok verlangt, dan jaf am ook den Eberrock. En wann wer verlangt eine Miel met am te gonen, dan go twee Miel met am. Wann die wer am Wort prachat, dan jaf am dort. En sag den nicht auf, des ich van die Wort liehe will. Je habe je hier dat door je sagt es, die sollst in een ober Goat sennen en die ne Fiend hausen. Aber ik sag ju, je zelle je ne Fiend Goat sennen en va de beden, die ju vervolgen. Dat je jenen voder im Himmel seine Kinge kennen zennen, dan hij laat seine Sonne opgonen, ewe gode en schlachte, en laat het reinen, ewe de gerechte en ongerechte. Want je die goed zendt, die je goed zendt, wo kan je met een loon rekenen, dan dat doen ze goede de taxcollector. En wanneer je bloos jenen vriend vriendlich begrijzen, wat doe je meer als andere, dat doen ze goede de heiden. Daarom moet je volkomen zijn, zoals je een vader in hemel volkomen is. Zijt je ver dat je je goven niet doorop voor mensen geven, dat je wel je zijne zijn? Wil dan heb je van je vader in hemel al met geen loon te rekenen. Daarom, wanneer je je goven geeft, zoust je niet met de trompet voorop blozen loten, zoals de heichler dat in de scholen en op de stroten doen, om van de mensen geloofd te worden. Ek sei ju en vorheit, da das alles wat dit krien haben. Ob wann du dine gov jefst, dann lot de linke hand nicht weten, wat de rechte deit, so dat du am je heimen jefst en dien vorder, die dat je heimen weet, wat die dat belonen. En wann je beden, zel je nicht so donen als de hechler, die stonen, jieren en scholen en op a gossen aken en beden, dat die menschen aan zijn zellen. En ik zei u en waarheid, die hebben er een loon waag. Op een wijn je beden, goot en jene stof en mocht de deur toe, en bet te jene voder om je heimen, en jene voder, die daar weet wat om je heimen verjaard, wordt je door verloonen. En wijn je beden, reed niet veel, laat je weer, als de heiden donen. Die menen ze worden geheerd, want ze veel weer brokken. Je zal er niet zo zijn als die, dan je vader weet wat je brokken, eie je door aan beden. Jezus zei, ze zullen zo beden. Ons vader in hemel, die nomen zal heilig geholen worden. Laat die rijk komen en die wellen op ieden groot zal je doen worden als in hemel. Jef ons dat brood dat wie van deur brokken. Verjef ons onze schuld, zoals wie die vergeven die zich aan ons verschuldigd hebben. Bring ons nicht an Versicherung, aber bewahr uns vor den Weisen, dann der Trick an die Kraft und die Herrlichkeit sind ewig dienen. Wenn die Menschen dort vergeben, wenn die sich gegen you versinnen, wird jün himmlischer Vater you auch vergeben. Aber wenn die anderen Menschen ihre Sünden nicht vergeben, wird jün Vater you jüne Sünden auch nicht vergeben. Wenn je fausten, soll je nicht lange Gesichter mögen, so als der Hechler. Die verstahlen ihre Gesichter, dort Menschen sein sollen, dort sie fausten. Ich sei je de Worte, die haben ihren Lohn allweig. Aber wenn du fausten deist, dann wasch die den Gesicht und besorg die de Hohe, so dort nicht die Menschen, aber jen Vater am Geheimen dort sind. Und jen Vater, der da weit wird am Geheimen vergeht, wird die dort verlohnen. Sammelt ihr nicht ein Schautz auf Erden, wo Motten und Roster dort freten, an der Dev anbrechen und dort stehlen? Aber lacht ihr ein haben Gott am Himmel an, wo Motten und Roster dort nicht verfreten, an der Dev nicht nur groven und stehlen? Dann wo ihr ein Schautz erst, da wird ihr ein Hort auch sehen. Dort Licht vor den Lief erst dort Öl. Wenn das Öl klar kickt, wird dort alle Wehen Licht sehen. Wenn das Öl aber nicht klar kickt, dann ist dort am ganzen Körper düster. Wenn ihr dort wird in dieser Licht sein, dunkel ist, wo groß wird dann die Düsternis sein? Keiner kann zwei Haaren zu Licht deinen. Er wird einen hausen an den anderen gut sein. Oder er wird an einen hängen an den anderen verachten. Du kannst nicht Gott auch den Namen beide deinen. Jesus sagt hier, ich sage you, darum mögt ihr nicht sorgen um jün Leben, über wat ihr eten und trinken sollen, auch nicht um jün Lief, über wat ihr antreiben sollen. Ist dort Leben nicht mehr aus dort Eten und die Lief mehr aus der Kleidung? Kickt nur die Vögel in dem Himmel. Die seien nicht und ahnten auch nicht und sammeln nicht eine Stahling und jün Vater im Himmel fodert die doch. Seid ihr nicht mehr wert als die? Und wer kann sein Leben durch ihm sorgen, auch bloß ein Bett verlängern? Und zu wat mögt ihr sorgen über Kleidung? Denkt an die Lelje auf dem Stab, wo die wachsen. Die arbeiten und spannen nicht. Und doch sei ich ihr selbst Salomo und all seine Herrlichkeit, wie nicht so angetrocknet als einer von dir. Und wenn Gott dort groß auf dem Stab, dort von dir lebt und morgen im Ofen geschmeten wird, so kleiden dat, wird er ihr dann nicht noch eher kleiden, wat hab je doch für einen kleinen Glauben? Darum soll je nicht sorgen und sagen, wat soll wir eten und wat soll wir trinken oder wat soll wir antragen. Das sind alles Sorgen, die de Heiden sich merken, aber jün Vater im Himmel weet, dat je dat alle brocken. Aber je siegt dat erste nur Gott sin Reck und nur seine Gerechtigkeit, da wo je dat andere auch alle kriegen. Darum mögt ihr nicht sorgen am dort, wo morgen kommen soll. Morgen wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat für sich genug Trouble. Dort nicht andere Rechten, dort je nicht auch gerecht worden. Dann groß donner aus je andere Rechten, wo je auch gerecht worden. Und donner aus je andere Tometen, wat ju tog med te våren. Vorm kikki no en spoon en din broder sin uo, en morgs nicht in balken en din egen uo. Og det vokast du til din broder seien, låt mig din splatter ut din uer traken, wann du selst den balken am uo hast. Du heichla, trag erst den balken ut din egen uo, dann wirst du seinen kennen den splatter ut din broder sin uo zu traken. Geef de hung nicht dort wat heilig is, en schmied jene perlen nicht verschwien, dat die den nicht unger feit kriegen, en sich dan ewa hermöken en jü verrieten. Frucht en jü waren kriegen, siegt en jü waren fingen, klopt aun en jü wort opgemerkt worden. Dann wer da fragt kriegt, en wer da siegt fängt, en wer da aunklopt vor dem wort opgemerkt. Wod unge jü wer sehnen, des ihnen sehn wod en Stein geben, wann die Arm am Brot werde wod? Oder wod, wann die Arm am en Fisch früh, die Arm dann a Schlagen geben wod? Wann die dann, so schlacht es jü auch sind, doch weite jüne Kinge gode Goven te geben, woviel mehr wod jün Vater am Himmel, die gode Ding geben, die Arm dort am Berden? Und wod immer jü wünschen, dat andere jü tun sollen, Dat doet je aan ook. Dat is wat dat je zaads en de profeten leren. Goed derg die enge poorten aan, dan die wiede poort haft een breiden waag die aan het verdorven viert, en vele gonen den waag. Dan die poort is eng en die waag is schmal die te leven viert, en dat zijn maar weinje die dat vingen. Seid je fair voor die de vergeven profeten te zenden, en aber nicht dat rechte leren. Je zullen die aan ihre Frucht kennen. Worden wien drüven van Hachelstruck oder Fiegen van Disteln geplocken? Je rood zo draagt een goede Baum goede Frucht en een schlechter Baum schlechte Frucht. Een goede Baum kan nicht schlechte Frucht dragen en een schlechter Baum kan nicht goede Frucht dragen. Een Baum die nicht goede Frucht draagt, wordt aufgehakt en een Vier geschmeten. Zo zullen ook die aan ihre Frucht kennen zijn. Die nicht recht lehren. Die waren nicht alle in den Himmel gekommen, die zu mir Haar seien. Da kommen bloß diejenigen, die da tun, was mein Vater im Himmel haben will. An jenen Tag waren viele zu mir seien, Haar, hab wie nicht an deinen Namen prophezeit, und an deinen Namen Diebel utgedreven, und an deinen Namen viel gewaltet geworken gedonen? Nan wo ek to ansehen, ek hab je noch nie gekannt. Weich met jü, je beise Wächter. Wer meine Rede gehört haft, en dat wat ek gesagt hab, es so aus en Maun, die sich die Sache bedenkt, en sein Hüs op dem Steingrund büht. En der Regen fall, en dat woord er käm, en aus de Wind anfung zu blosen, en om dat Hüs zu tauben, bleef dat stonen, wie dat op dem Stein gebüht wir. Und wer immer meine Rede hört und nicht deit, was ich gesagt hab, ist aus ein Noor, die sein Hüs auf dem Sound büht, und aus dann der Regen fall an dat Wort er käm, und der Wind anfung um dat Hüs zu toben, fall dort mit grotem Krachen taub. Und aus Jesus mit seiner Reden derch, wie erstaunten die Menschen über sein Lehren, dann he lehrt so aus einer, die mit Kraft dahinter stund, und nicht so aus der Schrift gelehrt. Als Jezus van boer hierop kwam, gingen aan een grote tjof mensen hingeraan. Daar kwam ook een uitzotje, kneedver aan mijn zet haar, want du wist, du kost mij reinmerken. En hij strakt zijn hand uit, schiet aan aan en zet, dat is wat ik wil, du bist rein. En plötzlich wie hij van zijn uitzots los. En Jezus zet aan, zet die ver dat du dat keinem zaaist, op een goeie stal die den priester ver en brengen op van zoals Moses bevolen haft, aus dem Beweis für die Reinigung für den Menschen. Und Jesus, als Jesus in Kapernaum ankam, kam ihm ein Offizier entgegen und sagte ihm, Herr, mein Knecht liegt tüs gelähmt und ein Verstel geweide. Und Jesus sagte ihm, ich will kommen und ihm gesund machen. Aber der Offizier sagte Jesus, Herr, ich sehe nicht, wie dass du unter mein Dach kämpfst. Sei du bloß ein Wort, dann wird mein Knecht all gesund worden. Dann ich sehe einen Mann, der unter Autorität steht, und habe sie dort unter mir. Ich sage zu einem go und der geht, zu einem anderen komm und der kommt, und zu meinem Sklav do dit und der dat. Als Jesus dort hier wundert, hij zich en zei tot die met hem gingen, ik moet u wat hoofdig zeggen, zo'n geloven heb ik niet eenmaal in Israël gevonden. Ik zei, u dit, vele worden van oosten en westen komen en aan het himmelrijk met Abraham, Isaac en Jacob om daar zetten, over die in het himmelrijk zijn zullen, worden eruit in de diestenis gesmeten worden, wo ze jammerieren en met de tenen knirschen. En tot den officier zei Jezus, go, dat wordt zo worden als du je geleefd hast. En kracht dan wordt zien deine gezond. Als Jezus bij Peter in hem huis kwam, zag hij dat Peter zijn schwiermutter krank en bad lag en dat feber houd. Hij voelt er aan de hand en dat feber verleed er. Dan stond ze op en bedeinde hem. Dan zo ovens brachten ze vele nu aan die van deze geesten bezeten werden, en Jezus bracht bloos één woord de geesten uit te drijven en maakt al ihre kranken gezond. En doordat wordt dat profetenwoord erveld dat er zegt, hij neemt onze lijden en onze krankheden op zich. Als Jezus zegt dat nog zo veel mensen om hem stonden, beval hij even tevoren num anderen even. En een schriftgeleerde kwam naar hem en zei, meester, ik wil metkomen, wo immer du heen geest. En Jezus zei te hem, vast hebben er een lager, de vegel hebben er een naaste, aber die mensen zijn haft niet in plaats in een kop aan te laaien. Dan zei een andere jinger, laat mij eerst gaan om mijn vader begroven. Aber Jezus zei te hem, kom du met mij met en laat de dood je er dode zelfs begroven. Jezus steeg in het boten in en zijn jinger aan hier aan. Während Jezus sleept, kwam plötzlich een gewaltige storm over het meer, zodat de walen over het boot sloegen. En ze gingen en wirken Jezus op en zeiden, Haar, raad ons, wie komen aan? En hij zei toe aan, waarom is je zo angst? Wo is je geloven zo klein? En Jezus stond op en beval den wind en de walen zich te laaien en dat wordt ganz stil. En die mensen staunden door even en zeiden, wat is dat voor een mens, dat am ze goor wind en water on je doen zijn? Als Jezus nam anderen even en de Gadarene erlaan kwam, kwamen am twee mannen en jegen die van deze geesten bezeten werden, die zich een laadje greven ophielden, en zo rietend werden dat ze keiner wil den weg te gaan. Als die Jezus zagen, vongen die aan te schreeuwen, wat hast du met ons te doen, Jezus, du Gottessehn? Best du komen ons verre tijd te kwelen? En simuliert eng auf grozende grote herd schwien. Dan pracherden de dievel, Jezus, en zeden, wann du ons eruit drieven deist, dan lood ons en de schwienen en voren. En Jezus zeed, goed. Dan kamen de eruit en voeren en de schwienen en de ganse herd schwien, moracht over hem afgrond en meer nennen en verzopen. De schwiens hoort vlogen en de stouten nennen en vertaalden alles wat passiert weer, en ook wat met de mannen passiert weer, die van de beze geister weer in bezeten was. En alle man kwam uit de stouten eruit, Jezus te treffen. En als ze hem zagen, prachten ze hem er jeen te verloten. En Jezus steeg water in het boot en voer naar de andere zied, wo hij thuis hield. En plötzlich brachten ze een geleemden menschen naar arm, den ze op een bad drogen. En als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den geleemden, zie maar mutig, mijn zoon, diene zinden zijn die verjeeft. En eenje van de schriftgeleerden zeiden tot zichzelf, dis mensch laast dat. Jezus aber wist wat ze dachten en zei tot aan, waarom heb je zo'n beze gedanken hem hoort? Dan wordt es leichter, te zeggen, die zijn deine Sünden verjeeft, oder te zeggen, steh op en go. Aber je te wiesen, dat die Menschen zijn hier op Erden die Kraft haft, Sünden te verjeven, zegt Jezus zu den Gelähmten, steh op, nimm dein Bad en go naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Als die Menschen dort sagen, verschrokken ze en loofden Gott, dat die Menschen zo'n Kraft gejeeft houden. Als hij van door wieder ging, zag hij Matthäus en een zalkalak der boot zetten. Jezus zei te hem, kom met mij met. En hij stond op en ging met hem met. En als Jezus hem huis om der zout, kam en fel taxkollekter en zinder en zaden sich bij Jezus en zijn jinge dol. En als de Pharisäer dort zagen, zeiden ze tot Jezus zijn jinge, waarom aat jun meester met de taxkollekter en zinder taub? Als Jezus dort hield, zei hij, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranke. God en leert wat dit meint. Ik wil niet jun opfer, aber dat je erbormen bewezen. Ik zie niet gekomen de gerechte aan te loden, aber dat de zinder zich bekeren. Dan kamen Johan zijn jinge naar Jezus en vroegen aan, waarom doe wie en de Pharisäer er jinge fausten, want die jinge niet fausten? En Jezus zei toe aan, den Brigum zijn jaast kennen doch niet treurig zijn, zolang als die Brigum bij aan is. Aber de dag kämt dat die Brigum wordt van aangenomen worden en dan worden ze fausten. Keiner wordt een oulet kleed met niet zeig vlekken. Dan dat nieuwe vlek wordt aanspringen en losrieten en dat loch wordt geraten als het verheer weer. Een nieuwe wien wordt ook niet aan oude wienladers gegoten. Dan die wordt de ladertausch oprieten en de wien wordt verkwidderen. En dat wienlader weer verbrokt. Op een nieuwe wien wordt een nieuwe wienlader gegoten en dan blijft beides goed. Als Jezus aan deze ding vertaald, kwam van ere verstone einer, kneed zich ver aan en zei, mijn dochter is rood gestorven. Aber kom du en laai er de hang op, dan wordt die wader opleven. En Jezus stond op, en met zijn jinge taub ging hij met. Jeroen dan kwam de vrouw, die al 12 jaar onder er blijden geleden houd, en vouwt zijn kleed om zoom. Ze zei zich, van ik bloos zijn kleed aanvoten kon, word ik geheild worden. Aber Jezus kijkt zich om en zag er en zei, zie maar moedig, dochter, dien geloven heeft die geheild. En die vrouw weer van die stund aan geheild. Als Jezus naar den verstone zijn huis kwam, en die fleitenspeler zag, en hier wat de mensen doorvan je timmel mürken, zei hij, goot mal alle ruut. Dan merk je erst niet dood, die slaapt. En ze lachten hem uit. Aber als de mensen eerst alle buiten wieren, jink hij en hen, fout dat merk je aan de hand en die stond op. En dit nieuws reed zich een ganse jaar in de rom. Als Jezus vandoor wieder jink, gingen hem 2 blinde mannen hingen rond en schreeuwen luid, hab erbormen over ons die doof zijn zijn. Als Jezus hem huis en hen jink, gingen die blinde ook in haar nou arm, en Jezus zei te aan, leef je dat ik dat doen kan? Ze zeiden, jo haar. Dan voelt Jezus aan de ogen en zei, dat zal kracht zo worden als je geleefd hebben. En ze kunnen zijn. En Jezus zei aan streng, ze zullen zo zorgen dat dat keiner wordt en worden. Maar ze gingen en maken Jezus in een omen groot en een ganse jegend. Als Jezus en die met hem weer in wacht gingen, brachten ze nu aan een stammen man, die van een dievel bezeten weer. En als die dievel eerst eruit gedreven weer, reed de stammen man. En die lied wonderde zich en zeiden, zo wat als dit hebben we in Israël nog niet gezien. Aber de Pharisäer zeiden, hij drift de dievel, derg de dievel er een bovensten uit. En Jezus ging derg, alle ere jeenden en darpen en leed en ere scholen en preed dat evangelium van God zijn rijk en maakt de mensen gezond van al ere verschillende krankheden. En als hij dat volk zag, jammert aan dat even aan, dan ze werden verwillerd en verloten, zoals schoop onen hoort. Dan zei hij te zijn jinge, du was een grote arend, oder du zijn maar weinig arbeider. Bed doch den Haaren, den de Arend je hiert, Arbeiter zu schicken, de Arend en te brengen. En Jezus roept zich seine 12 Jünger en geeft aan de macht, onreine Geister uit te drieven, en allerhand Krankheiten en Gebreken te heilen. Dit zijn de 12 Apostelen Nomes. Erstens Simon, die ook Peter heet, en zijn broeder Andreas, Jacob en zijn broeder Johan, Zebedeus zijn zeens, Philip, en Bartholomeus, Thomas en Matthias de taxcollector, Jacob Alpheus in zijn, en Labias Thaddeus, Simon van Cana, en Judas Ascariot, det amne her forout. Disse 12 schickt Jesus ut und seht an, gott nur nicht manche Heiden und gott auch nicht eine Samariter ihre Städten. Gott lewe nur Israel ihre verlorene Schau. Und wann die gonen, predigt und sagt an, dort Himmelrik ist nu hier, heilt die Kranke, wirkt die Todes ab, reinigt die Utsauzie und dreift die Diebel ut. Ihr haben dort umsonst gekriegen, geeft dort auch umsonst wieder. Nehmt kein Gold, Silber oder Kopper am Gott. Nehmt auch nicht ne Tausch, auch nicht zwei Kleider oder Schau, auch nicht ein Stock mit auf jener Reise, dann ein Arbeiter ist es wird, dort he versorgt wird. Und wann je eine Staud oder Darpen entkommen, seht je nu wem rum, de dat je irgend es je zu versorgen und blieft dort, bat je wieder reisen. Und wann je einen Hüs entkommen, jeft an jün Friedensgruß. Und wann dat Hüs dort je irgend es, dann lot jün Frieden dort ever kommen. Es het aber nicht wird, dann lot jün Fried war der Trick no jü kommen. Und wann jü wer nicht wel abnehmen, und nur jüne wird horchen, dann geht von dort wach und schädert jü den Stoff von der Feit, wann jü dort Hüs oder die Staud verloten. Ich sah jü ganz abrechtig, am je Rechtstag wird es vor Sodom und Gomorra leichter seinen, als vor so ne Staud. Seht mal, ich schick jü aus Schob mit den Marke Wilf. Dort am sieht klug aus de Schlangen und unschuldig aus de Düven. Seht jü fair vor de Menschen, die wore jü vor je Recht nehmen und an jüne Schaulen prielen. Und jü waren vor Harscher und Königs gebracht worden. Will jü dort mit mir holen, am veran auch de Heiden je Tegnis aufzuleihen. Wann sie jü fair bringe worden, dann sieht nicht bedürt darüber, wat jü sahe sellen. Dann wollt je rede sellen, wollt je groot dan je geeft worden. Dann dat sind nicht je, die do reden. Aber jün vorder sin geist, wollt der je reden. Ein Bruder wollt seinen Bruder zum Tod verroden. Und so auch ein vorder sin eigen Kind. Kinder worden je in ihre Eltern abstoßen. Und die zum Tod verursachen. Je worden am minuthalven von allem an gehaust worden. Wer aber bat am eng staunthaft blieft, wort gerat worden. Wann sie jü in eine Staud verfolgen, dann fliegt nur der andere. Ich sah jü die Wahrheit, jü worden an Israel nicht an alle Städte gewahrt sein, ehe die Menschen sehen kommen wort. Ein Jünger steigt nicht bove sein Meister, an ein Knacht nicht über seinen Haaren. Für ein Jünger ist das genug, so zu sein und aus sein Meister, und für ein Diener so aus sein Haar. Wann sie den Hüsharen haben Belzebub genannt, wo viel mehr waren sie die Tosaten, die zu sein Hüs gehirn? Fährst du nicht für die, dann du hast nicht togedeigt, dort nicht wort abgedeigt worden. Du hast nicht verstört und dort nicht wort für den Dach kommen. Wort ich du am Diesteren sei, du von Red am Dachen. Und wort du am Urgefuschelt wort, predigt vom Hüsendag. Fährst du nicht für die, die den Lief dort machen können, und die Seele aber nicht dort machen können? Fährst du lieber für den, der Lief auch Seele und ewige Verdorben schmieden kann? Wurden nicht zwei Sporlinge für 1 Cent verkauft, und doch fällt nicht ein vom Dach, ohne dass du ihn vorher dort tollat. Sogar du noch hoch auf dem Kopf sind geteilt. Darum fährst du nicht. Hier sind mehr wert als viel Sporlinge. Wer mich für den Menschen bekannt, den wo ich auch für mein Vater im Himmel bekannt. Aber wer sich für den Menschen nicht auf meine Seite stahlt, für den wo ich auch nicht entstohlen, für meinen Vater im Himmel. Ich lebe nicht, dass ich gekommen sei, Fried in diese Welt zu bringen. Ich sei nicht gekommen, Fried zu bringen, aber das schwert. Ich sei gekommen, an Mann gegen seinen Vater zu sagen, an die Tochter gegen ihre Mutter. An die Schwiegertochter, jegen ihre Schwiegermutter. An Mann wird seine eigene Hüsfamilieglieder zum Feind haben. Wer Vater oder Mutter mehr regnet aus mir, und wer Sehn oder Tochter lebehaft aus mir, es ist nicht wird einer von den Minie zu sein. Und wer nicht sein Kriegs Absicht nimmt und mit mir mitkommt, es ist nicht wird einer von den Minie zu sein. Wer sein eigen Leben fängt, wird dort verlieren. Wer sein Leben am Minenthalven verlässt, wird dort fingen. Wer ju abnimmt, nimmt mi ab, und wer mi abnimmt, nimmt den ab, der mi geschickt haft. Wer ein Propheten abnimmt, will he ein Prophet es, wird ein Propheten Lohn kriegen, und wer ein gerechten Mensch abnimmt, will der gerecht es, wird denselben Lohn kriegen aus der Gerechte. Und wer ein von diesen Geringsten darum und drunk kaltet Worte jeft, will he mein Jünger es, ich sah ju, die wird sicher den Lohn kriegen. Als Jesus seine Jünger und ihr Recht hat, ging er wieder in ihre Städte und lehrt und predigt, und als Johannes im Gefängnis hielt, was Jesus tat, schickt er seine Jünger und leid fragen, ob er die wird, die da kommen soll, oder ob sie nun anderen lehren sollen. Und Jesus sagte an, Gott sagt Johannes, was die hören und sehnen. Die Blinde können weiter sehnen, die Lomen können gehen, die Leprakranken werden rein, die Dove können weiter hören, Todes stonen ab, und die Arme wird das Evangelium gepredigt. Selig es, wer nicht zweifelt, dort ich dort sie. Als Johannes seine Jünger wahrgingen, fängt Jesus an, zu den vielen Menschen von Johannes zu reden. Er sagt, als sie nur starb, gingen Johannes zu seinen, was reichen sie zu seinen? Ein Schelp ruht dort der Wind hanen herweit? Was wollt ihr seinen gönnen? Ein Mann und straume Kleider? So eine Menschen wohnen, wo einen Paul ist. Was wollt ihr seinen gönnen? Wollt ihr ein Prophet seinen? Jo, und ich sah ju, noch mehr aus dem Prophet. Dit ist die, von denen geschrieben steht. Johann ist mein Botschafter. Den ich die vorab check, den war ich für die Reite mögen. Ich sah ju die Wahrheit, du hast nicht ein Mensch geboren, der da geraten ist, aus Johann de Deiper. Und doch die Kleinste im Himmelreich ist geraten aus dir. Von dann aus Johann predigt, wird nu aus dat, ist dat Himmelreich, immer weiter mit Gewalt angerieben worden. Und die durch Gewalt eben, proben dort anzunehmen. Alle Propheten und dort Gesatz prophezeiten, was Johann kam. Und wenn die willig sind, dort anzunehmen, hei erst die Elia, die da kommen soll. Wer Uhren haft zum Horchen, dem Lot horchen. Mit was kann ich die Menschen von dort den Tag verlecken? Die sind so als Kinder, die sich auf dem Marktplatz herumstohnen? Und eine Gruppe zu der anderen sagt, wir spielen und wir tanzten nicht. Wir mögen trüher und wir hielten nicht. Erst kam Johann, die eiten drunk nicht, dann sehen sie, die haften Dievel. Die Menschen sehen kam und die deit eten und trinken. Dann sehen sie, kick nur den Freter und Super. Ein Freund und Tagskollektor und Sender. Und doch reicht vor dich die Weisheit, sagt euch dort, was sie deit. Dann fängt Jesus an, die Städte, wo er die meiste große Wunder gedonen haut, dort Pferde holen, dort sie sich nicht bekehrt hauten. Weh die Kurazin, weh die Bethsaida. Wenn die große Wunder, die ich bei you deit, an Tieres und Sieden wären passiert, die haute sich längst sag umgewickelt, sich eine Ausgesaat und Buße gedonen. Aber ich sah you dit. Am Gerechtstag waren Tieres und Sieden leichter aufkommen als je waren. Und du, Kapernaum, bist du nicht bei am Himmel gehoven worden? Du warst in eine Hall geschmähte worden. Dann waren die große Wolken, die bei je gedonnen worden, wären in Sodom passiert, dort stund noch von dörden Tag. Aber ich sah je dit, dort wird von Sodom leichter sein am Gerechtstag als für die. Dorab sagt Jesus, Vorder an haar über Himmel und Erd, ich dank dir, dass du dit für die Weise und Gelehrte geheim geholen hast, und hast die kleine Kinder dort openbart. Jo, Vorder, dit ist so aus dir dort gefall. Alles, was ich hab, ist mir vom Vorder gegeben worden. An den Sehen kann das keiner aus der Vorder, an den Vorder kann das keiner aus der Sehen, und wem immer der Sehen mit am bekannt mögen will. Kommt alle nur mir, die je unge schwore Lausten gönnen und bedreckt und meid sind, und ich will je Ruhe geben. Lacht je mein Joch ab und lehrt von mir, denn ich sie leiftolig und sehe ich am Horten nicht nur höre ihr, und je werden Ruhe fingen für jene Seelen. Dann mein Joch dreckt nicht, und meine Laust erst leicht. Und die Tiet jenk Jesus am Sabbat, der je getreit flecker. Und sie in die Jünger werden hungrig und plocken sich Ohren und eiten. Als die Pharisäer dort sagen, sehen die zu ihm, kick, diene jene dunne Wort, da dort je Saats am Sabbat nicht erlaubt. Hei seh zu ihm, hab je nicht gelest, wat doof deid aus hei hungrig wir, an de die mit ihm wären? Wo hei am Gotteshus jenk, an dort Brot eit, dort Gott geweiht wir, wat door jenem je Saats wir verarmt te eten, und vor de, die mit ihm wären, dann dort wir bloß vor de Priester. Oder hab je nicht gelest, wo am Sabbat die Priester im Tempel den Sabbat veranreinigen und doch unschuldig blieben? Ich sah ju, hier erst wer gerater aus dem Tempel. Und wann je verstohlen hauden, wat dit meint, ich will nicht Opfer ober erbormen, dann haut je den Unschuldigen nicht verdaumt. Dann die Menschen sehen erst Haar über den Sabbat. Jesus verleid door en ging in de scholen in en traf door een mens die een verdreide hand houdt. Dan vroegen ze hem of het recht weer om Sabbat te heilen. Dit vroegen ze om een oorzaakje in hem te vingen. Hij zei toe aan, es mank ju erend weer, van dem een schoop om Sabbat om barm fell, die dat niet wordt te holen kreeg en eruit heven? En wo veel meer is een mens niet weer als een schoop? Darum es het reicht, Sabbat Gude zu donen. Dann seht hei zu den Maun, streik deine Hand uit. Hei dei dort, an die wie doorgestalt. Kör nicht so als der andere. Aber die Pharisäer gingen rüt und beroden, wo sie am Evazid bringen können. Weil Jesus dat wist, ging hei von door wei. Und am kämen veel Menschen hingeraun, und hei heild die Aula. En hij verbood aan streng te zijn, wer hij wie. Dit deed hij doorween, dat het zo eraan komen zal als de profeet Jesaja van hem gezegd had. Kijk hem al. Noem een knecht, den ik mij gewild heb. Ik zie hem goed en mijn ziel is zeer tevreden met hem. Ik wil hem met mijn geest vellen en hij wordt de velke zijn wat recht is. Hij wordt niet strijd en lorm aanstalen. En zijn stem worden ze niet op een gausen heren. Hij wordt dat ingeknekte ruhe niet gans afbreken, en een licht dat nog flakert, wordt hij niet uitpusten. Wat hij dat wat doorbrengt, dat de gerechtigheid wordt de eeuwenhand hebben. En op zijn nomen worden de velken er hoopnung zaten. Dan brachten de mensen een blingen stammen maun o Jezus, die van een bezen geist bezeten weer, en hij heil den, dat de man reden en zijn kon. En de mensen verwonderden zich en zeiden, kan dit doofd zien zijn zijn? Maar als de Pharisäer dat hierden, die zeiden, dat is bloos de Beelzebub, den bovenste dievel, dat die dievel uitdrieven deed. Jezus wist wat ze dachten en zei toe aan, jeder recht dat in zichzelf niet einig is, jij te grond. En jeder staat, oder huis, dat er zich zelfs niet enig is, kan niet bestonen. En wanneer een zoot van den anderen u treft, arbeidt hij jegen zichzelf. Wo zal dan zijn recht bestonen? En wanneer ik der Beelzebub dievel u drief, der wem drieven june zeens de uit. Daarom worden ze june rechter zennen. Aber wanneer dat der God zijn geist is, dat ik dievel u drief, dan is God zijn recht al even juje komen. Er wou kaun irgendwer einen starken Mann sein Hüs an den Bereken und am seine Sachen wahrnehmen, wann er den starken nicht erst bingen deit. Erst mal dann kaun er sein Hüs utplindern. Wer nicht mit mir hält, es jägen mi, und wer nicht mit mir sammelt, de verstreit. Darum sah ich ju, den Menschen worden alle Sünden und Lasterungen verjeft worden. Aber die Lasterung gegen den Heiligen Geist wird nicht verjeft worden. Wer gegen den Menschen sehen redt, wird Verjevung kriegen. Aber irgendwer, der gegen den Heiligen Geist redt, wird nicht Verjevung kriegen. Nicht in dieser Zeit und nicht in der nur herkommt. Gute Frucht zu haben, muss ein guter Baum sein. Dann, wenn ein Baum nicht gut ist, wird die Frucht auch nicht gut sein. Je Schlangenbrotzel, wo kei je gode reden, weil je schlecht sind? Dann wovon dat hort falles, davon redt dat mühl. Ein goder Mensch bringt uit seine gode Koma gode terüt, en ein schlechter Mensch bringt uit seine schlechte Koma schlechte terüt. Ich sage dit, om je rechtsdag wordt de mens rekenschaft geven van jede onnetzeliet woord dat hij je reed heeft. Dan dat je niet ene weet waar je je recht voordigt, en dat je niet ene weet waar je verdampt. Dan zeiden de fariseeën en schriftgeleerden te hem, Meester, wie worden jaren een teken van die zijnen? Aber hij zei te hem, en bij het eierbreker is het geslaagd. Zie ik nu een teken, aber aan wordt 16 teken gegeven worden als dat van profeten Jona. Zo als Jona 3 dagen en 3 nacht en 15 boek weer, zo wordt de menschen zijn 3 dagen en 3 nacht midden in de eed zenden. De mensen van Nineveh worden om je rechts opstonen en dit geslaagd verdammen. Dan die bekeerde zich als Jona predigt. En kijkte mal, hier is een gerater als Jona weer. De kunnen jenu dem zieden, wordt om je recht opstonen en dit geslaagd verdammen. Dan zij keem van een andere kant welt Salomo zijn wijsheid te heren. En kijkt, hier is een gerater als Salomo. Wann die andere eine Geist uit een mensch eruit voort, jijt die derich drie je wildnisse en zeek no ru, en fängt die ober nee. Dan zegt hij zich, ik word trig no mijn huis wonen, van wo ik keim, en wann hij trig kemt, fängt hij dat huis ladig, rein en opgeriemd. Dan jijt hij en holt zich 7 andere geest, dat die oorje zend als hij zelfst, en traken een en wonen door, en dat is met zo'n mens te laat slemmer als het verheer weer. En zo wordt het dit bijze geslaagd ook konen. Als Jezus nog te al die mensen reed, stonden zijn moeder en zijn breider buiten en wollen hem zijnen. Dan zeed hem weer, die moeder en die breider stonden buiten, die willen met die reden. Hij zeed, wer is mijn moeder? En wer zendt mijn breider? Hij wijst naar zijn jongen en zegt, hier zijn mijn moeder en mijn breider. Wer dat deed wat mijn vader in hemel verlangt te donen, is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Denzelfde dag ging Jezus uit hem huis eruit, ging al meer en zat zich dol. En om zamelden zich zoveel mensen dat hij in een boot steeg en zich door dol zat, en de mensen stonden om even. En hij vertaald aan mondje ter gelijknissen. Hij zei, door wie een man die ging zijn. En als hij zei, val walket op een stich, en de vegel kemen en frouten het op. Wout van de zoot val op steiner in bodem, wo nicht veel eerd weer, en dat ging voert op, wie door nicht diepe eerd weer. Aber als de zon op ging verbrand houdt, en wie door nicht warten houdt, verdreed houdt. Wout zoot val maken distelen, en de distelen wassen op en stekten dat. Dan val ook zoot op een gouden land en bracht vrucht, welke het bracht 100 mol, welke het 60 en welke 30 mol zoveel als je zijt weer. Wij oren haft, den lood horchen. Dan kemen de jingen naar armen vroegen waarom hij te jane en gelijknisse gereed houdt. Daarop antwoord hij aan, wil je dat je geeft is de geheimnissen van hemelrijk te verstonen? Ja, nobe is dat niet gegeefd worden. Dan we immer door haft, dem wordt meer gegeefd worden, dat hij meer als genoeg haft. Wer aber niet haft, van dem wordt nog dat genomen worden wat hij haft. Daarom red ik toe aan der gelijknissen. Dan ze zijn niet, wann ze ook kijken, en hieren niet, wann ze ook horchen, en verstonen ook niet. En den als Jesaja zijn profeten woord woor, je worden immer heren, aber niemals verstonen. Je worden immer kicken, aber worden dat nicht seinen. Dan dit volk is am horten verhoort, haft zich de uren tau gestopt, en mögt de uren tau. Zes kunnen ze met de uren seinen, en met de uren heren, en am horten verstonen, en dan omkeren, en dan word ik aan heilen. Aber jene uren zijn je zeiend, dan de zijnen, en jene uren, dan de heren. Dan ik zag je de waarheid, vele profeten en je rechte mannen worden jaren je zijnen hebben wat je zijnen, aber hebben dat niet je zijnen, en heren wat je heren, aber hebben dat niet je heert. Dan horcht nu dat gelijknis van den man die door zijn ging, wat dat meint. Want irgendwer dat woord van Gottesrijk heert en versteht niet, wat dat meint, dan kämt de beise en fipst am dat weg, wat in zijn hoort gezeid is. Dit is dat wat op een stich gezeid weer. En wat op steine jen gezeid wie, is zo. Dat is een die dat woord heet en voet met vreden opneemt. Aber die haft niet wartelen en dat helpt me een korte tijd ver. En wanneer ergend lijden of vervolging wegen het woord kemt, valt hij plotseling op. En dat wat manke distelen gezeid wie zegt, dat is een die dat woord heet. Aber die zorgen en deze welt en die vrede om rijkdom steken dat woord en dat kan niet vrucht dragen. En wat op goede eer je zei is, zeg ik dit. Dat is een die dat woord heet en versteht en dat door nog vrucht draagt en brengt. 100 oder 60 oder 30 moet zo veel als je zei wordt. Jezus stelt aan nog een gelijkenis ver en zegt dat himmelrijk is met een man te vergelijken. De goede zoot op zijn staaf zeid. Während de mensen slepen, keem zijn fiend en zeid onkruid, mank zijn weid en ging daarvan. En als de planten opkeemen en vrucht kregen, keem dat onkruid ook voor een dag. Dan keemen de wirtschafter zijn deinen en zeiden haar, hast du nicht goede zoot op dienen aker je zeid? Woer keemt dat onkruid her? Hij zei to aan, dat haft een fiend je donen. Dan zeiden de deinen to aan, Zelf wie dan gonen dat eruit zamelen? Aber hij zei nee. Dat je niet bij hem weiden, den weid ook uitrieten. Loot dat beides bij hem eifst stonen. En wanneer het eerst eifst is, dan wo ik de drascher schekken, dat onkruid en boing bingen en verbrennen, en den weid hem spekker te zamelen. En Jezus vertaalt nog een ander gelijkenis. Hij zei dat himmelrijk is met een zaamkoren te vergelijken dat een man neemt, En dan zien een aker zijd. Dat is dat kleinste zoodkoren, maar wanneer dat eerst gewassen is, is het met van het graadste strok en wordt een boom, zodat die vegel komen en zich en de aster en een aster buien. Hij vertaalt dan nog een gelijkenis. Met hem himmelrijk is dat zo, als wanneer vroeg heef een diertje in een kneed, waardoor ik dat ganse stek diertje opgeeft. Al dit reed Jezus tot de vele mensen en gelijkenissen, En reed toe aan niet anders als der gelijkenissen, dat het zo erom keem als de profeet gezegd had. Ik wou een gelijkenissen reden. Ik wou van dingen reden, die van aanvang veld zijn geheim geholen. Dan leidt Jezus dat volk gonen en ging hem huizen aan. En zijn jinge kemen, no amen zeden, zei ons wat dat gelijkenis van onkruid op een stapel deed. Hij antwoord en zei toe aan, die de goede zoot zeid, Dat wie die Gottes zijn. De aker is de welt. De goede zoot zijn die het himmelrijk geheeren. En dat onkruid zijn die den bezen geheeren. De fiend die dat zijt is de dievel. De eifst is dan, wanneer deze tijd te eng komt, en de drascher zijn de engel. Je rood zo als dat kruid uitgereten en hem vier gesmeten wordt, zo wordt het ook zijn, wanneer deze tijd te eng komt. De mensen zien wat zijn engel schekken alles uit zijn rijk eruit te zamelen, wat er viert en wer je zaadsloos is. En wat de am vlammenden oven schmieden, daar worden de mensen jammerierend, schrien en met de tenen knirschen. Dan worden de gerachten en eren voder zijn kennigrijk schienen aus de zon. Wer de uren haft, dem lood horchen. Met dat himmelrijk is dat zo als met een schout die op een stap vergroofd is, den een man funk, en dan verstuurk, en dan zijn vrijheid jink en alles verkoft, en dat stek loont koft. Dan is dat himmelrijk ook met een handelsman te vergelijken, die nu fijne parelen zocht. Die dan, als hij een zeer wertvolle parel funk, jink en verkoft alles wat hij houdt, dat hij die parel kepen kon. Dan is dat himmelrijk ook zo als een naad, dat er meer gesmeten wordt, en alle verschiedenste soorten verzameld. En wanneer het eerst vol is, schlapen ze dat om Eva, en dan zaten die mensen zich dol en zamelen die gouden en gefäßen, en die schlachten worden weggesmeten. Zo wordt het ook zennen, wanneer deze tijd te eng komt. Dan worden de engel komen, en de bezen en de geracht uit een zamelen. De schlachten worden ze aan vier schmeten, Daar worden de mensen heelen en met de tenen knirschen. Heb je dit alle verstanden? Zij zeiden toe aan jo. Hij zei toe aan, dat is waarom jeder schriftgeleerder, die even dat himmelrijk beleerd is, zo is als een huishouder die uit zijn schouts komen hoe het ook niet voor een dag brengt. Als Jezus derg weer met zijn gelijkenis vertalen, ging hij vandoor weer. En als hij naar zijn stad kwam, waar hij tussen hield, leed hij aan en er scholen, zodat ze zich verwonderden en zeiden, waar komen deze zo'n wijsheid en wonderwerken her? Is dit niet een houtarbeider zijn zoon? En heet zijn moeder niet Marie, en zijn broeder Jacob, Jozef, Simon en Judas? En zijn zijn zuster niet alle bij ons? Wo haft dit mens dat alle her? En zij stierde zich even arm. Aber Jesus sehte an, ein Prophet wird nur nicht weniger geirrt als in sein eigen Land, in sein eigen Haus. Und er deit doch nicht viel Wunder
1: worken,
0: weil sie nicht lebten. An dieser Zeit kriegt Herodes der König zu hören, was über Jesus verteilt wird. Dann sieht er zu seinen Diener, da das Jehoan der Deiper, der ist vom Tod abgestorben. Und dort ist die Ursache, dass er die krafthafte Wunder worken zu donen. Dann Herodes hat Jehoan in Faust genommen, am Bingen in Endstapeloten, wer in Herodias, sein Bruder Philipp, seine Früh. Dann Jehoan seht zu ihm, dass es nicht reicht, dass du er hast. Herodes wurde in Jehoan in Jieren durchgemerkt haben, aber er fercht sich vor den Menschen, dann die hielten Jehoan vor dem Prophet. Aber als Herodes sein Geburtstag kam, danst Herodias, ihre Tochter, vor Herodes seine Gesellschaft, an am Gefall dort. Hij schwier daarop dat hij er irgend wat geven wordt woon als hij vroeger wordt. Er moeder dreigt daarop dat zij door hem aanholen zal, dat er op een schief je hand den dieper zijn kop gebracht wordt. Dat deed den koning leid, aber om zijn verspreken te houden en om zijn jaast te halven, bevol hij dat te doen. Hij schekt en leidt je handen in gevangenis den kop afhaken, en dat merke wordt de kop op een schief gebracht, en zij bracht haar moeder den. En zijn jinge kamen, nemen zijn lief en begroven den, en jingen en zeiden Jezus dort. Als Jezus dort hield, reist hij wieder, en voer in een boot naar eenzame stad, dan hij wil alleen zijn. Aber als de mensen dort hielden, kamen die uit de steden en kamen aan te voet hingeraan. En als hij om even kwam, zag hij de vele mensen en nam jammer dat even aan en hij heild de kranken. Als het avond werd, kwamen de jinge en zeiden te hem, wie zijn hier in de wildnis en dat is al lood, schek de mensen weg dat die nu de darpen gonen en zich eten kopen. Jezus zeid te aan, dat is niet nodig dat die weg gonen, geeft je die te eten. Zij zeiden te hem, wie haben hier bloß 5 brood en 2 vers. En hij zei, brengt mij die allemaal her. Dan zei Jezus tot de mensen, ze zullen zich op een grauw stoel zaten. En dan neemt hij de 5 brood en de 2 vers, kikt den op naar hemel, en spreekt een dankgebed, breekt dat brood, en geeft de jinge dat, en die geven de mensen dat. En die aten zich alles uit. Dan lazen ze nog 12 karf, vol taub, wat door even gebleven weer. En dat waren bij 5000 man, onen vroeger zijn kinger, die door je jeten houden. Dan bevol Jezus in de jinge en boot te steen en door de andere zee te voeren, während hij van volk afscheid neemt. En als de mensen waag waren, ging hij voor zich alleen op een boog te beden. Als het avond wordt, weer hij voor zich alleen. Over dat boot weer nu al een eng van land af, en wordt van de waal en hanen hergesmeten, en de wind weer aan je in aan. Zo bij klok 13 morgens kwam Jezus aan op een water en jegen gegonen. Aber als de jinge aan zagen op een water gonen, weer aan schrikkelijk angst, en zeiden dat er zijn gespanst, en schreeuwen verchtelijk. Aber Jezus reed voert toe aan en zei, angst je niet, dit zie ik. Peter zei te hem, Haar, wenn du dort bist, dann sei dort ek ab dem Water nur die kommen soll. Jesus seht, komm. Peter stieg ab dem, uit dem Boot, rüht, und ging ab dem Water nur Jesus abtau. Aber als er den Wind sah, ward am Angst, und funk an unge zu gonen, dann schrie er, Haar, rad mi. Jesus streicht vor der Hand uit den Krieg am zu holen, und seht zu ihm, o Mensch, du hast einen kleinen Glauben. Waarom twijfelst du? En als ze een boot in een steen, wordt de wind stil. En de andere een boot kamen en beden aan aan en zeiden, du best waarhaftig God zien zijn. Als ze even je voor wieren, landen ze in je Genezareth. En als die mensen aan door en worden, leiden ze

Se mi dis eil ewe jeten deid, myk se mi reid ten begroven. Ek sa jy de waarheid, wo emma dit evangelium in a ganse welt wat je predigt worden, wat dit van er vertaald worden, om aan er te denken. Dan ging einer van die 12, Judas Ischariot, num hugen priester en zeid, wat wat jy mi geven, wenn ik am jy en a heng leveren do? Ze tolden am, daart ich selber stecken. Van dan aan zocht hij nun de gelegenheid am te verroden. Den eersten vastdag, aan den ze dort zette brood aten, kamen ze ne jenge naar Jezus en zeiden, wo zal wie voor die de oostermolte toereden? Hij zei to aan, goot nu de stout nu zoon en zoon maun en zeig to am, de meester laat die zeien, mine tiet is nu hier dat ik en dien huis met mine jenge toop de oostermolte eten wel. En de jenge deden wat Jezus aanbevol en mogen door dat oosterlam reed. Als het ovend wordt, zat hij zich met zijn 12 om dash. En während ze oudten, zei hij, ik zei jullie de waarheid, einer van jullie wordt mij verroden. Dit stemt aan zeer treurig en ze vongen aan, einen om anderen, aan te vragen, haar, zie ik dat? Dan antwoordt Jezus aan en zei, die zijn brood met mij toop am schatel dokt. Wordt mij verroden. Met den Menschen sehen wordt het kracht zo erom komen als het van am geschreven staat. Aber weie über den Mensch, die den Menschen sehen verroht. Von dem wordt het beter zijn, wann die nie wie geboren worden. Dan seht Judas, die am verroden wordt. Sicher nicht, ek, Lehrer. Hij seht am, so hast du gesagt. Aus die Alten nahm Jesus dat Brot, dankt dafür, en brügt dort en geef seine Jinge dort, en seht, nehmt en eet, dit is mijn lief. En hij neemt een koffel wien, en als hij daarvoor gedankt had, geef hij aan dat en zei, drinkt alle daarvan, dan dit is mijn bloed en de nieuwe bund, die voor vele vergoten wordt, dat aan kennende zinden vergeef worden. Ik zei u, ik wil van deze wien niet meer drinken, maar aan jaren dag aan den ik waarde fresh met u toop, en mijn vader zijn rik drinken wordt. Als ze een dank leed gezongen houden, gingen ze eruit naar Eilburg. Dan zei Jezus te aan, deze nacht wil je alle te faul komen. Dan dat staat geschreven, ik wil den schoophoord slonen, en dan wordt de Heer uit een einranen. Maar wanneer ik eerst waar de leven opgestonen zie, dan wil ik ver u naar Galilea gaan. Dan zei Peter te aan, wanneer de aandruk alle te faul komen, ik wil niet. Jezus zei te hem, ik zei die de waarheid. Eer de hoon deze nacht krijgen wordt, wirst u dat al dreimal verstreden hebben dat u mij kanst. Peter zei te hem, en wanneer ik met die sterven moet, ik zei mij nicht los van die. En zo zeiden de jinge alle. Dan ging Jezus met aan naar een plaats, Gethsemane, en hij zei te zijn jinge, ze zullen hier zitten blijven, en hij wil nog wieder gonen en beden. Dan neem hij Peter en Zebedeus zijn twee zeens met zich, en aan mij kwam de angst, die am gans treurig mag. Dan zei hij toe aan, mijn ziel is treurig en een doodes angst, blijft hier en werkt met mij toe. Hij ging in bed wieder en vol op mijn gezicht en bed, mijn vader, wanneer het meerlijk is, dan laat deze lieden aan mij voorbijgonen, doch niet zoals ik wil, maar zoals du wist. En hij kwam terug naar zijn jinge, en die waren ingeslopen. En hij zei tot Peter, kun je niet een stund met mij toop werken? Werkt en beet, dat je niet in verzekering vallen. De geest is wellig, maar dat vlees is zwak. Jezus ging ten tweede mol en beet, mijn vader, want het niet mogelijk is dat deze lieden aan mij voorbij gaan, dan wil ik die derg gaan. Dan dien willen moet je doen worden. En als ze terug kwam slepen die jinge vader, en konden schier niet de uren opmerken. En hij leidt aan door en jink dat derde mol en bij dezelfde weer. Dan kwam hij naar zijn jinge en zei toe aan, doe je nog immer ruig slopen? Kijk de mol, nu is de stond hier, en de mensen zijn es verrood, dat de zinde aan worden en hen krien. Dan stoot nu op, en dan wel we gaan, die mij verroden deed es hier. Als hij nog reed, kwam Judas, einer van die 12,
en met arme grote heer met zee.

appels en knappels van de eldesten en hoge priester uit dem volk geschekt. De verrode houdt aan een teken gegeef door aan, wem hij kussen wordt, dat wie Jezus, den zullen ze vast nemen. En hij kwam direct naar Jezus en zei, mijn lieve meester, en geef hem een kus. Jezus zei tot hem, vriend, te wat best du je komen? Dan kwamen ze op en nemen Jezus vast. En denkt u, einer van die met Jezus weeren, trok zijn schwert eruit en heeft den hohen priester zijn knecht eind en houdt hem een uur aufgeschneden. Dan zegt Jezus tot dem, sterk den schwert trig, wordt han geheerd. Dan wer dat schwert nemt, wordt ik het schwert omkomen. Geloof je niet dat ik mijn vader door hem werden kon, en dat die mij plötzlich meer als 12.000 engel schicken wordt? Aber wo soll dann passieren, wat geschreven staat? Dit moet zo komen. Dan zegt Jezus tot de schoor, zij je met zebels en knappels gekomen mij te griepen, als wij je dat met een reiber te doen hebben? Ik heb je één dag noem anderen am tempel gezeten en geleerd, en je hebben mij niet vast genomen. Aber dit passiert alle, dat zo erom neemt, als de profeet geschreven hebben. Dan leiten de jinge aan hem sterk en vluren ervan. Die Jezus vastgenomen houden, leiden hem dan weg naar Caiaphas, den hohen priester zijn huis, waar de schriftgeleerden en älteste taub waren. Peter aber ging van wedem hingeraan, wat op den hohen priester zijn hof, en ging en zat zich met de wachter taub dol, om te zijn, wo zich dat erom nemen word. Nu zochten de verste priester, en de ganse rood nog falsche getekenissen jegen Jezus, dat ze hem doodmaken konnen. Aber ze vongen geen grond daartoe, waren ook vele en falsche getekenissen geven. Te laatst kamen twee veer en zeiden, dis man heeft gezegd, hij kan God zijn tempel doodrieten, en een drie deur waar daar opbuien. En de hoge priester stond op en zeid, hast u daarop geen antwoord? Wat zeiden die mannen tegen die? Jezus aber weer stel. De hohe priester zei tot hem, ik verlang nu en den leven in God zijn nomen, dat u ons zegt, of du de Messias, de Gottes zijn best. Jezus zei tot hem, du hast zo gezegd. Aber ik zei die, want dit is eeuwig is, dan wirst du den Menschen sehen, wie den Allmachtigen Gott zur rechten Hand zette seinen, en seinen, dat hij op een Himmelswolken waar komen wordt. Dan reit de hoge priester zich de kleider twee en zegt, hij haft je lastert, te wat brug wie nog meer tekens. Je hebben zijn lasten nu geheerd. Wat is je oordeel? Ze zeiden, hij haft een dood verdiend. Dan spreeg ze aan en gezegd en sluren aan met de vuisten. Andere heefden aan eind. En zeiden, zij, waar, du Christus, wer haft die gesluren? Peter zou het buiten op hem hof, als een deinsmerke kwam en toe hem zei, du wirst ook met deze Jezus van Galilea. Aber hij verloog dat dorf aan Aula en zei, ik weet niet van wat u redst. En als hij eruit naar een poort gegaan weer, zag hem een ander merke en zei today, die daar waren, desse wie ook met den Jezus van Nazareth. Hij verloog dat nog eenmaal en schweerde erop dat hij den man niet kan. Om een stoutje kwamen, die er ook stonden, naar Peter en zeiden, du bist je was ook einer van die. Dan die spreuk verrood die. Dan vond hij aan te flieken en te schweren en zei, ik kan den man niet. En plötzlich kreeg de hoon. Dan dacht Peter aan die weerd, die Jezus te hem gezegd houdt. Eer de hoon krijgen woord, wirst du die dreimal van mij losgezegd hebben. Dan ging hij eruit en heel betterlich. Dan zomorgens werden alle hoge priester en ältesten uit dem volk taub en besloten dat Jezus zal doodgemerkt worden. En ze bongen hem en leiden hem weg en overgeven hem aan Pilatus. Als Judas, die Jezus verroden houdt, zegt dat Jezus zum dood veroordeeld wordt, deed hem dat leid wat hij gedonen houdt, en bracht hij daar zichzelf stekker terug naar de priester en ältesten. Hij zei, ik heb gezindigd, ik heb onschuldig bloed verroden.
Sie sagten zu ihm, was haben wir damit zu tun? Damit musst du dich selbst weten. Er schmeißt die selber Stecke am Tempel an und jenken hängt sich ab. Die hohen Priester hoben dort Geld ab. Sie sagten aber, wir können dort nicht eine Kaus leihen, denn dort ist Blut Geld. Dann beschlossen sie damit dort Steck Lohn zu kaufen, wo die Topstrecker ihren Lehm hernehmen, um da boven die Utländer, die in Jerusalem storben, zu begroben. Darum heet dat Steck Lohn, wat van deurden Dag, Blutaker. Dann passiert dort so, als Jeremia gesagt hat, sie nehmen die dartig selber Stecker, den Priest, den dat Volk Israel eben arm bestemmt hat, und kauften den Steck Lohn von die Topstrecker, so als der Herr befohlen hat. Und Jesus stund vor den Lohn des Kommandant, und er frug ihm, bist du die Juden der König? Jesus sagte zu ihm, du hast so gesagt. Aber als er von den hohen Priester und Ältesten beschuldigt wird, gab er keine Antwort. Dann sagte Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was diese alles Jäger diese zu sagen haben? Aber er gab an, nicht eine einzige Antwort, so dass der Landeskommandant sich doch sehr wundert. Der Landeskommandant hat die Gewohnheit, dass er das Volk und Gefangenen losgab, wann sie ihr fast hauten. An den konnten sie sich wählen. Sie hauten dann gerot Barabbas fast, einer, der allemal bekannt wäre. Als sie dann alle taub wären, sagt Pilatus zu an, wem wählt je, dass ich ihr losgeben soll? Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Er wisst gut, dass sie Jesus gebracht hauten, weil sie am aufjänstig wären. An boven er, als er auf seinen Rechterstuhl saut, lädt seine Früh am Sein, hab nusch mit den gerechten Mann zu donen. Ich hab im Traum, von der viel musst utholen wer in dem. Aber die hohe Priester und Ältesten bereden dort Volk, dass sie am Barabbas werden sollen, und Jesus loten dort mögen. Der Landeskommandant frug auch noch einmal, wohnen von den zwei, weil je, dass ich ihr losgeben soll. Und sie sagten Barabbas. Pilatus sagt zu an, was soll ich dann mit Jesus tun, der durch Christus genannt wird? Sie sagen alle, Lot am Kriegschen. Und er sagt zu an, warum? Was hat er schlachtet getan? Aber sie schreien bloß noch doller, Lot am gekriegt worden. Als Pilatus sagt, dass er nichts anfangen kann, aber dass er den Abruhr gibt, nehm he Worte und wasch sich de Hang door fair alle Menschen und seht, ich sie nicht schuld an diesen Menschen Blut, door seht ju selbst fair. Und die Menschen sehten alle, sein Blut soll über uns und unsere Kinder kommen. Dann gief he an Barabbas los, und Jesus leit he prielen, und gief am Hahn, dort sie am Kriegschen können. Dann nehmen den Landeskommandant in Soldaten Jesus am Rechthüsen an und sammelten die ganze Aufteilung von Soldaten am Arm. Sie trocken am die Kleider vom Lief und nehmen am ne blutrote Dag am. Dann flochten sie eine Stachelkrone und saden am die auf dem Kopf und geben am einen Ruhrstock in der rechten Hand. Sie bügen ihre Knie in Verarmen und begrüßten am spottend aus den Judenkönig. Dann spielen sie nur am und nehmen den Stock und schlüren am Dormat im Korb. Und als sie am verspott hauten, nehmen sie am den Dag auf und trocken am Wader seine Kleider an und gingen mit am Weg, dort he gekriegt wird. Und als sie rütmarschierten, trafen sie Simon, einen Mann von Kyrene, den bezwungen sie, Jesus in Krieg zu drehen. Und als sie bei Golgatha kamen, dort meint, an Dodenkopf plaut, boden sie am Wein mit Gaul gemengt an zu trinken, aber als er dort schmeckt, trunk er dort nicht. Und als sie am gekriegt hauten, trocken sie Lasser und deelde sich seine Kleider an. Und dann sahen sie sich dol und wirkten über arm. Und boven über sein Kopf schreiben sie han, womit er beschuldigt wird. Dit ist Jesus, der Juden, der König. Da wurden noch zwei Reiber mit am Tüglich gekriegt, einer an der rechten Seite und einer an der linken. Und die bei ihm vorbeigingen, schädeten mit dem Kopf und lasteten über ihm. Und sagten, du, der du den Tempel durchbrechen und an drei Türen abbüren wirst, nur rad dich selbst,
Wann du de Gottes sehen bärst, dann komm vom Kreuzer auf. So mögen dort auch die hohe Priester und Schriftgelehrte und Ältesten. Sie deiden am Spotten und sehen, andere haft hei geholpen, sich selbst aber kann ihn nicht helfen. Wann hei Israel König erst, dann lot am vom Kreuzer aufkommen, dann wo wir auch am Leben. Hei haft je Vertrauen in Gott, dann lot Gott am nu helfen, wann die am habe will. Dann hei seht hei wir Gott sin sehen. In Jerusalem so deiden auch die Räuber eben am Spotten, die mit einem Top gekriegt wären. Dann wartet von Klock 12 ab Mittag bis Klock 3 Uhr Mittag über am ganzen Land Dista. Ungefähr Klock 3 Uhr Mittag schrie Jesus lüd, Eli, Eli, Lama Sabachthani. Das meint, mein Gott, worum hast du mich verloren? An welche, die sich da rumstunden und dort hier de Seden, des Mann raubt Elia. Plötzlich rannt einer und holt den Schwom und leit dort voll Edig tragen und stürkt dort auf einen Stock und baut Jesus einen Trunk an. Aber die andere Seden wacht, welche mal seinen auf Elia am Wort halben kommen. Und Jesus schrie noch einmal lüd und jef seinen Geist ab und starf. Und denkt mal, der Gardin im Tempel reit von boven bot ungen uten ein, und die Erde schaddert und die Steine spulden. Da mögen sich auch viele Gräber open, viele von den Heiligen, die all gestorben wären, stunden ab, und kämen uten Gräber erruht, als Jesus erst vom Tod abgestohlen wär. Die gingen an die Heilige Stauten nern und bejähen den viele. Aus der Hauptmauern und die Soldaten, die über Jesus wirkten, dort Erdbeben, und wollte noch alles passiert sagen, wort an doch jaumerlich Angst und sehen, je wes erst dit doch Gott sin sehen gewarst. Da wären doch viel frühes, die von Wied auf abhausten, die von Galiläa gekommen wären, und am Deinden, mangt die wie Marie Magdalena, und Jakob und Josef ihre Mutter Marie, und Jakob und Johann Zebedeus ihre Mutter. Aus het eerste ovend wordt, kwam Jozef, een rijke man van Arimathea, ook een van Jezus in de jinger. Die ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus in een lief hebben kon. Dan bestaal Pilatus dat ze hem den geven zullen. En Jozef neemt den lief en wekkelt den aan een reine kartuinlurken aan en leed den aan zijn eigen neergraaf dat hij houdt een steen in een haken loten. Und er rollte den großen Stein vor der und ging davon. Maria Magdalena und die andere Maria hauten sich beide bei dort Grauf durchgesagt. Den nächsten Morgen, dort erst, aus der ersten Festtag Eva wir, sammelten sich die Pharisäer und hohe Priester für Pilatus und sehen, uns als rot beigefallen, dort des Schwindler seht, als er noch lebt, dass er am drei Tag vom Tod abstohlen wurde, dann jaff Anordnung, die erste drei Dörr streng über das Grauf zu wirken, dass sie die Jünger nicht können kommen und am Wasch stehlen. Und dann sahen, er ist vom Tod abgestohlen, dass die Menschen nu zuletzt eher betrogen worden als vorerst. Pilatus sagte an, hier hab ihr Soldaten, Gott und mögt dort so sicher aus sie kennen. Und sie gingen, und versicherten das Grauf damit, dass sie den Stein verseelten und die Soldaten mussten wirken. Aus der Sabbat eben wir, tätig den ersten Tag in der Werk, gingen Marie, Magdalena und die andere Marie das Grauf zu besehen. Und wartet auch ja, da wir plötzlich ein großes Erdbeben, dann den Haaren sein Engel kam vom Himmel herauf und rollte den Stein weich und sah sich da boven dol. Sein Gesicht schien aus dem Blitz und seine Kleider wären schneewitt. Und die Wächter grühlte sich so sehr, dass sie zitterten, handfallen, als wenn sie tot wären. Aber die Engel sehen zu den Frühen, sie sollen sich nicht verrichten. Denn ich weiß, dass sie den Jesus sehen, der durch die gekreuzigt wird. Der ist nicht hier, der ist abgestohlen, so als er sieht. Kommt, kickt, wo er gelegen hat. Dann geht schwind und sagt seine Jünger, dass er vom Tod abgestohlen ist und dass er nur Galiläa gegangen wird, da wo je am seinen, dit is wat ik u te zeigen habe. Dan gingen ze schwind vom Grauf weich en forcht, aber wären ook zeer vrouw, en raande nu zine jinge en zeden an dort. En denkt u, Jezus bejegen de frühes en begreist aan, en ze gingen noda, vallen ver am dool, hielden am on een feit, en deden am aanbeden.
Dan zegt Jezus toe aan, vecht u niet. Goed en zeg, mijn breider, dat ze zullen naar Galilea gaan, daar waren ze mij zijn. En während ze gingen, gingen waaltje van de wachter en de stouten aan en zeiden de hohe priester alles wat je worden weer. En als ze met de eldesten taub waren en rood sleurden wat te doen weer, geven ze de soldaten de grote som geld en zeiden, zeg de mensen, zijn jingen komen de nacht als wie slepen en stolen aan waai. En wanneer de gouverneur dat wat te horen kreeg, dan wou wie den tevreden stellen dat die niet worden in trubbel komen. Dan nemen zij dat geld en deden, zoals aangezegd wordt, en de geschicht is onder de Juden wat van derde dag verspreid. De elf gingen dan naar Galilea naar den boog, zoals Jezus besteld had. En als zij hem zagen, deden zij hem aanbeden, welke betwijfelden. En Jezus zei toe aan, mij is alle gewalt die geeft am Himmel ook op Eden, dan gaat nu en merkt jingen onder alle velken, en deep die aan den Vader, den Zoon en den Heiligen Geist zijn nomen, en dan leert aan alles te doen wat ik u bevolen heb, en verloot u daarop, dat ik immer bij u zie, zolang als deze wereld staat. Dat evangelium van Jezus Christus God zijn en zijn funkt zo aan. En profeten Jesaja staat zo geschreven, ik wil mijn engel verabschicken den weg van die rij te merken. Een stem die in de wildnis luid schreeuwen wordt, merkt den haren en waagrijd, merkt aan een glikken steeg. Daarop kwam Johan in de wildnis en predigt dat ze zich zullen bekeren en diepen loten, dat aan de zinden vergeeft worden. En dat volk uit gans Judea en alle man uit Jeruzalem gingen haan en leidden zich van arm en Jordan diepen en bekenden ihre zinden. Johan droeg een kleed van kameelhoor, en een ladenen gord om een lengden, een oud heischraken en willen honig. Hij predigt en zeid, no mi kemt einer de storke as als ik, en ik zie het niet eenmaal weet, dat ik mij ver aan bek de show op te lezen. Ik diep je met water, die aber wordt je met een heiligen geest diepen. En dat kwam zo erom dat Jezus in die tijd van Nazareth naar Galilea kwam, en zich van Johannen am Jordan deipeleid. En ze bood als hij uit dem water steeg, zag hij dat zich de hemel opmuk en dat de geest zich zo als een duw op hem zaad. En de stem van hemel zeed, du best mijn leven zien, met den zie ik zeer tevreden. En voert doorop bedwong de geest aan een ruut en een wildnis te gonen, en hij wie 40 deur in de wildnis marketeren en wordt van Zoton verzocht en de engel deinden aan. En als Johan eerst vals genomen weer, kwam Jezus naar Galilea en predigt dat evangelium van Gottesrijk en zeid, de tijd is gekomen en dat Gottesrijk is hier, bekeert u en je leeft aan dat evangelium. Als Jezus aan Galileische meer ging, zag hij Simon en zijn broeder Andres er een naads en water schmieten, dan dat weer een verscher. En Jezus zei toe aan, kom met mij met, ik wil uit u mensenverscher maken. En ze verleiden door op een steed er een naads en gingen met aan. En als zij een beet weder gingen, zag hij Zebedeus zijn zoon Jacob en zijn broeder Johan en een lam er een naads reed maken. En hij ziemt niet, die ook te roepen. En die leidden eren voor dat Zebedeus met eren aangenomen mannen en de lam en gingen met. En ze gingen ook op haar om. En als ze, als de Sabbat kwam, ging Jezus en de synagogen in en vond aan te leren. En ze staunden over zijn leer, dan hij leerde gewaltig en niet zo als de schrift leerde. En je rood dan weer aan eren synagogen en maan, met een onreinen geest, die schreeg en zeed, wat heb wie met die te doen, Jezus van Nazareth? Best u komen ons te verdammen? Ik weet wie du best, God zijn heil ja. Jezus drijft aan, bevol aan stel te zijn en den man te verloten. De beze geest kweel den man schraaklich en kwam met een grote geschrecht eruit. En alle man staan door Eva, zodat ze zich onder een ander vroegen, wat is dit? Een nieuwe leer?
Hij heeft je wold over de onreine geesten en de horchen aan. Aber wat Jezus gedonen had, dreht zich schwind rond, zodat ze dat bald in een ganz Galilea wisten. Sobald als ze de synagoge verleten, gingen Jezus, Jacob en Johann met Simon en Andres met naar ihre woning. En ze zeiden Jezus dort, dat Simon zijn schwiermutter krank te bad weer en het fieber had. Hij ging aan, voelt er aan de hand en halp er op. Dat fieber verleidt er en ze vond aan te bedienen. Als dan zu overs eerste zon onjaweer, brachten ze alle hand kranke en bezetene naar Jezus. De ganze stad sammelt zich voor de en Jezus heilt veel van ihre verschillende krankheden. Hij dreef veel dievelen uit. Hij leidt de dievels aber nicht reden, dan die wisten wer hij weer. Am nächsten morgen tijdig, bij dies da stond Jezus op, verleidt het huis en ging naar een eenzame stad te beden. Peter en die met hem waren, zachten zich aan, en als ze hem vongen, zeiden ze, alle man ziek nu die. Jezus zei, wel we onder weer in hand gaan, nu de dorpen die dichtbij zijn, dat ik daar ook prediken kan, dan dat is waartoe ik gekomen zie. En daarop reist hij der gans Galilea, predikt in er synagogen en dreef dievel uit. Een man met een uitzout keek nu aan, voll op de knieën en prachet aan, om je reinig te worden, en zei, wenn du wist, kaust du mir reinigen. Jezus jaume dort even aan. Hij strakt zijn hand uit, dat hij hem aanried, en zei, ik word dat doen, zie rein. En als hij dat zei, kwam de uitzoutse uit, en hij weer rein. Jezus schekt hem plötzlich weg, en wordt hem streng, en zei, sei die fair, dat du dort keinem zaaien wordt. Aber go und stahl die den Priester fair und bring, so aus Moses befohlen haft, ein Opfer aus ein Beweis für deine Reinigung. Der Mann aber ging und mög die ganze Geschichte bekannt. Er redet so viel davon, dass Jesus nicht mehr frei in der Stadt in den Gunnen konnte, aber mehr in heimliche Urtschaften blieb. Und doch kamen die Menschen von aller Wegen Noah. Als Jezus en Paul de Lota waren naar Capernaum kwam, hielden de mensen dat hij een huisje komen weer. Dan kwamen zo veel taub dat ze goed buiten Faradea niet meer ruim weer, en hij predigde dat woord. Daar kwamen ook vijf mannen naar aan, die in je leemden druren. En wil er zo veel mensen waren dat ze aan niet wat Jezus brengen konden, mogen ze groot boven Jezus een loch der hem dak, en leiten den geleemden met madraadstoop ver Jezus erop. Als Jezus er een geloven zag, zei hij tot den geleemden, mijn zoon, die zijn dine zinden vergeeft. Door zouden zonen van de Jezaatses leren, die bij zichzelf dachten, waarom reed dit man zo? Dat is je laatst dat. Wer zest als God kan zinden vergeven? Jezus moogt en zijn geest zeer bold wat de mensen bij zich om horten dachten en zei te hem, waarom denk je zo over de zaag? Wat is leichter tot den geleemden te zeggen? Die zijn de zinden vergeeft, oder te zeggen, sto op, neem dien baden go. Aber dat je weten kennen dat de mensen zijn hier op ierden de kracht haft zinden te vergeven, zei hij tot den geleemden, ik zei die sto op, neem dien bad en go naar huis. Hij stond op, neem zijn bad en ging eruit zodat ze aan alle zijn konden. Ze wonderden zich alle door Eva en loofden God en zeiden, zo wat als dit, hebben we nog niemals gezien. Jezus ging nog eenmaal eruit noem meer Eva en hem kwamen een grote schoofhanger aan en hij leed aan door. En als hij weer ging, zag hij Alfeus in een zoon Levi, een taxcollector, en zijn boot zetten. Jezus zei tot hem, kom met. Levi stond op en ging met. Als Jezus bij Levi aan huis tot middag weer, hadden veel taxcollector en zender met hem en zijn jonge taub. Dan er weer een veel die met hem metkamen. Als de schriftgeleerden en fariseer zagen, dat hij met de taxcollector en zender taub had, vroegen ze zijn jonge, waarom had hij met taxcollector en zender taub?
Als Jesus dit hier zei hij toe aan, de gezonde brokken den dokter niet, den brokken maar de kranken. Ik zie niet gekomen de gerechten aan te loden, over de zinder. Als je houden zijn de jinger en de fariseer fausten deden, kamen eindje en vroegen aan, wo kämt dat je houden zijn de jinger, ook de fariseer er jinger fausten, en diene over niet. Jezus zei, wo kennen den Brigum zijn de jaast fausten, während hij nog bij aan is? Zolang als de Brigum bij aan is, kennen ze niet fausten. Aber de tijd kämt dat aan de Brigum wordt wahrgenomen worden, en dan worden zij ook fausten. Keiner wordt een oude kleed met niet zeig vlekken. En wanneer dat weer wordt dat niet van oude losrieten en dat lag weer bloos zoveel geraten. En er jit ook keiner niet in wien en oude wienladers. En wanneer worden de laders opplaatsen en dan weeren de wien ook de wienladers beides verbrokt. Einen Sabbat ging Jesus der Getreidflecke und seine Jünger fangen an Ohren zu plecken und uitzurubbeln. Dann sehen die Pharisäer zu ihm, kijk doch, was deine Jünger am Sabbat tunen, dort es nicht reicht. Er sagt zu ihm, habt ihr niemals gelesen, was doof deed, als er und die mit ihm wären hungrig und in Not wären? Wo die dann, als Abiater hoher Priester wär, am Gotteshus an den Jüng, en dat brood uit, dat God je weet wie en zes kinder eten durf als de priester, en die ook geeft die met hem wieren, dan zegt hij toe aan, de Sabbat is door om de mensen er het halven, en niet de mensen om den Sabbat zien het halven. En daarom is de mensen zien ook haar even den Sabbat. Op een ander moel als Jezus en de synagoge neemt ging, weer door een man met een verdreide hand. Wil een je nun eine Ursache sagten, Jesus zu beschuldigen, stahlte sie sich auf eine Lüge, zu sehen, auf wie den am Sabbat heile wurde. Jesus sagte zu dem Mann mit der verdrehten Hand, steh ab und komm her. Dann frug er an, was der wie nun gesagt noch am Sabbat tunen, goldet oder schlachtet, das Leben raden oder anbringen. Aber keiner sieht was. Jesus kickt sich an, en oeiert zich door even dat ze zo hard en stierkoppig waren. Hij zei tot den man, strak die hand uit. Hij strakte uit en hij weer zo gezond als de andere. Dan gingen de fariseeën eruit en houden een beroding met Herodes, zijn deiner, waar ze Jezus even ziet brengen konden. Jezus verleidt met zijn jinger nog meer en van Galilea kwamen aan een grote schoof heraan. Als de heerden wat hij alles deed, kwamen veel mensen naar aan van Judea, Jeruzalem, Idumea, van hingen Jordan en van Tyrus en Zeden. Wiel door zo'n schoof kwamen, zei hij te zijn jinge, ze zullen de kleine lam voor arm reden mogen, dat ze arm niet bedreigen kunnen. Dan hij had vele geheild, en de kranken drängden zich daarop voorop, dat ze arm aanrieren wollen. Wanneer immer de beze geesten am zagen, vallen de ver am doel en schreeuwen du best God zien zijn. Hij aber verbood aan streng, te zeggen wer hij weer. En Jezus ging aan de boy en roept zich de met die hij door hebben wil, en die kwamen nu aan. En van die stalt hij 12 aan zijn apostel te zijn, en dat die bij aan zijn zullen, en dat hij die uitschakken kon te predigen. En dat hij de kracht hebben zullen kranken te helen en dievels uit te drijven. En hij stal de 12 aan, Simon, den hij Peter naamt, Zebedeus zijn zoon Jacob en zijn broeder Johannes, den naamt hij nog heer Boanerges, dat meent Donnerkiedels, en Andres en Philip en Bartholomeus en Matthias en Thomas en Alfeus zijn zoon Jacob en Thaddeus en Simon van Cana, en Judas Ischariot, die am nachher verroden deed. En ze kamen naar huis, en daar kwam waarder zo veel volk toop, dat ze niet ruim houden om eten. En als de zien je dat hierden, gingen de haan en wollen am metnemen, dan de mensen zeiden, hij weer niet meer ganz kloor am kop. En als de schriftgeleerden van Jeruzalem kamen, de zeiden, hij haft den Belzebub, en derich de dievel er een boorsten, drift hij andere dievels uit.
Dan ropt hij aan noda en funk aan to aan der gelijknissen te reden. Wou kan een zo ton den anderen uitdrijven? Wan een rik zich met zichzelf oneinig wordt, kan dat niet bestonen. En wan een huisfamilie zich spoelt, kan zo'n huis niet bestonen. En wan zo ton jegen zichzelf opstijt en zich niet einig is, kan die niet bestonen en dan is het met hem uit. En een sterke man zijn huis kan keiner aan inbreken en roven, wanneer den sterke man niet eerst bingt en dan zijn huis uitplindert. Ik zei u de waarheid. De menschen wordt alle zinden en lasterungen verjeefd worden. Wer aber je in den Heiligen Geist lastert, kan niemals verjeven krijgen. Die heeft zich een eeuwige schuld opgeloden. Dan ze zeiden, hij houdt een onreinen geest. En zijn moeder en zijn breide kamen wat verder daar. Ze schekten weem en leiden am ropen. Daar zouden veel mensen om aan en die zeiden to aan, kijk mal, die moeder en die breide zijn buiten en zeker nog die. Hij antwoordde en zei to aan, wer zijn mijn moeder en mijn breide? Hij kijkt om zich naar die om aan zouden en zei, kijk mal, dit zijn mijn moeder en mijn breide. Dan wer immer door deit, wat God verlangt, is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. Bij een andere gelegenheid wie Jezus waarde om meer en funk door aan te leren. En daar kwamen zo veel toop dat hij en een lam op een water steeg en zich doolzaad en de maus en mensen op een land om even stonden. En hij leert aan veel der gelijknissen en zei bij hem leren zo. Hoor ik nu dit, daar jink een man eruit zaaien. En dort kam so rum aus dem Mondseid, voll von der Sotwald auf dem Weich, und die Vögel kamen und frauten dort ab. Wald davon voll auf dem Steinigen, wo dort nicht viel Erd haut, und dort kam bald ab, wie dort nicht deep eine Erd wär. Und aus die Sonne erst ab wär, verbrennt dort, und wie dort nicht warteln haut, verdreht dort furz. Wald von der Sot voll manche Disteln, und die Disteln kamen ab und steckten dort, en dat bracht ook niet een arend. Aber wat van die zoot vol op goede eed, dat kwam op en was en bracht een arend. Een je taartig, een je zaastig, en een je zogar 100 mal zo veel. Dan zei Jezus, wer zijn oren te horchen heeft, dem lood horchen. Als Jezus alleen weer, kwamen zijn 12 en nog andere en vroegen, wat dat gelijknis bedienen zal. Hij zei toe aan, Jou is dat gegeefd worden, dat geheimnis van Gottes Rijk te verstonen. Aber to die, die nog buiten zijn, wordt alles der gelijknissen gered. Zodat ze dan nu kijken en doch niet zijn, dat ze dan nu horchen en doch niet verstonen. Dan waar ze worden, worden ze omkeren, naar God gonen en die wordt aan vergeven. En hij zei toe aan, versto je dit gelijknis niet? Wo wollt je all de andere Gelijknisse dan verstonen? Die dort seid, seid dort Wort. Und dit sind die am Weg. Wo dort Wort je seid Wort, und so schwind, als sie dort hören, kämmt so tun, und nehmt dort Wort weg, dort en an es je seid worden. Und so es doch mit die, wo die Sot ab dem Steinigen je seid Wort. Die dann, was sie dort Wort hören, dort Wort mit Freuden abnehmen. Aber will sie nicht können je warteln an sich haben, Es dort nicht ablang, dann sie bald, als sie wehen dort wird Liedematten, an neue Stone waren, faulen sie auf. Dann sind noch Söhne, bei denen dort wird manche Disteln gesagt wird. Dit sind die, die dort wird gehört haben, aber dann kommen die Sorgen um dit Leben, an die bedrehende Richtung, an dort verlangen nur manche andere Dinge an, und dort wird kaum nicht Frucht bringen. En dit zijn die, bij den dat woord op goede eerd gezegd weer. Die heerden dat woord, nemen dat op en brachten vrucht. 30, 60, ook 100 mal zo veel. Jezus zei, wordt een lamp en dan gebracht om in je bed of in je armen te stalen? Wordt die niet gebracht op een lampenhouder te stonen? Dan door het nuscht verstoken dat niet openbaar wordt en nuscht heimliet, dat niet van een dag komt. Wij oren haft om heren, dem lood horchen. En hij zei toe aan, ziet verzichtig nu wat je horchen. Door nu als je ander toe meten, zal je toe je meten worden. En je zal bovenaan meer je geef worden.
dann wer du haft, dem wort mehr gegeeft, und wer nuscht haft, dem wort dort noch wahrgenommen wort er haft. Und er sagt, mit dat Gottesreich erst dat so aus mit den Mauen, der sucht ob sein Lohn streit. Und auf heute Nacht schlaft, oder über Tag herum ist, der sucht kind und wost, wann er auch nicht weit wo. Dann er bringt uit sich selbst, erst dat Haulem, dann die Ohren, und dann den vollen Weid und die Ohren für den Tag. Wann dort getreid ist, rieb erst, lat er dort Fuß aufheben, dann dort es dann Tiet zu eisten. Und er seht, wo soll wie dort Gleichnis schildern, oder der ich Wort für ein Gleichnis soll wie dort verstahlen. Dort ist so aus dem Samenkuren, dort ist dort kleinste Kuren dort eine Erde geplant wird. Aber wann dort ihr seid, erst, wost dort und wort gerate aus alle anderen Planten am Gordon. Und kriegt so eine große Aster, dass die Vögel in ihrem Himmel sich am Schauten ihre Aster bühen. Der viel so eine Gleichnisse predigt, hat dort wort, ohne aus sie am verstohlen können. Und hier redet auch nicht anders aus der Gleichnisse, aber seine Jünger mögen alles klar, wann er mit an allein wir. Und als es dann erst Abend wird, seht er zu an, weil wie Eva vor nur der andere sieht. Und sie leiten dort Volk gehen und nehmen am mit sich. Und ein Lamm, gerollt so als er wir. Da werden noch mehr Lammen. Da käme ein starker Windsturm ab, dort die Wahlen so viel Eva dort die Lamm rollten, dort die Anfang Wasser in sich zu holen. Und er selbst lag fern auf den Kassen und Schleib. Sie wirken am ab und sehen zu am Meister, jaffst du nuscht rum, wann wir umkommen? Hei stund ab und beschwicht den Wind und seht zu die Walen, sie sollen sich leihen. Der Wind leid no und dat wird ganz still. Hei seht zu seine Jünger, worum esst du so Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? Und wird sehr Angst. Und sie fragen einer den anderen, wer esst dit? So goh de Sturm an die Walen, je horchen an. Und sie kämen über die andere Seite mehr, an die Gadarena ihrer Jägend. Und als he uit de Lamm stieg, käm am Furt den Maun uit de Gräwe entjägen, die von den anreinen Geist besäte wir. Dis Maun wohnt in de Gräwe, und wir mit nuscht mehr zu bingen, nicht mal mit Käden. He wie al Völken an Heng in Feit die Käd warst, aber haut noch immer die Käden zwei Geräten in die Iser an der Feitenstecker gebrochen. Und du wirst keiner, der am Faust nehmen kann. Er wohnte Tag und Nacht, manche Gräber, an einem Boy, schrie ich und schlug sich mit Steinen. Als Jesus kam, sah er einmal von weit auf. Er rannte am Entjägen und schmied sich verarm auf die Knien. Er schrie ich mit vollem Hals, was hab ich mit dir zu tun, Jesus? Du bist den höchsten Gott sein Sehen. Schwer ver Gott, dass du mich nicht quälen wirst. Dann seht Jesus zu ihm, du böser Geist, komm uit diesen Mensch erruht. Dann frug Jesus ihm, wo er heit. Er seht, ich heit Düsende. Dann wie sind unser Fehler? Und er prachet Jesus immer weiter, an nicht uit de Jägen der Rüte schicken. Dort dich bi am Boy, großen, grote Herd Schwein. Dann pracheten de Dievel ihm, anloten an die Schwinen anzufahren. Jesus geef an die Freiheit, und die böse Geister kamen rüt und fuhren in die Schwinen an. Und die Herd von 2000 Schwinen moracht am Meeren an und versopen. Und die Schwinhorde rannten und staut, auch auf dem Land und vertalten, was geworden wir. Und die Menschen kamen han zu sehen, was passiert wir. Und als sie nur Jesus kamen, sagen sie den, der von die Diebel wir besäte warst, vernünftig in die Kleid setten, und sie färchte sich. Und die dort gesehen hauden, vertalten die Menschen, was mit den Mann passiert wir, die von Diebel wir besäte warst. Und auch wo sich dort mit die Schwine rumgenommen hauden. Dann fangen die Menschen an, Jesus zu prachern, dort hier ihre Jägend verloten soll. Aus Jesus in der Lamm an den Stieg, prachert die Mann, die von Diebel wir besäte warst, auf ihn mitkommen kann. Jesus lädt dort nicht tau, aber seht, er soll ne Hüst nur seine Familie gehen, und an vertalen, wo die Haar sich ewe arm erbohrend haut, und wo die arm an seine Gnot von einen großen Gefaulen gedonen haut. Und er ging los und funk an, und die Tieren steht zu vertalen, was Jesus alles von arm gedonen haut,
en alle mann wundert sich. Als Jesus war da mit der Lamm nur der andere sieht mehr je vor wie, sammelte sich durch beim Wotter war da ein Schauf am Arm. Und ja, Iris, einer von den Synagogen, fährst und er kam auch, und als er Jesus sah, fall he am verfeit und prachet am Seher und seht, meine kleine Tochter ist am Storven, komm doch und leih ihr deine Hänge ab, dass sie kann gesund worden und leben. Und er ging mit am Matt, da kam ein großer Schauf mit und drängte sich nur am Abtau. Und da wie eine Früh, die all 12 Jahre geblatt hat, und all der ich manche Doktors viel geleden hat, und alles utgejefert sie hat, aber dat wir mit ihr eine steht beter, bloß immer euer geworden. Als die von Jesus hier, käm die durch allem Volk von Hängen an Armen nahen, und schied seine Kleider an. Dann sie seht sich, wenn ich am bloß ohne Kleider anschied, wurde er gesund worden. Er Blut stund plötzlich still, und sie konntet am lieb feilen, dass sie von ihrer Pleur geheilt wird. Und Jesus merkt, fuhrt an sich, dass in ihm eine Kraft gegangen wird, und dreht sich manch das Volk und fragt, wer hat meine Kleider angeschiert? Die Jünger sagen zu ihm, du setzt, dass das Volk dich drängt, und dann fragst noch, wer die angeschiert hat. Und er kickt sich die Frau zu seinen, die dort gedonnen hat. Aber die Frau, Angst dort erflautert, dann sie wisst, was geworden wird, käm in voll fer am Dool und seht am de volle Wahrheit. Und he seht zu ihr, meine Tochter, dein Glauben haft dir geholpen. Go im Frieden. Du bist von deiner Pleur los. Aber während sie noch red, kämen sie von der Synagogen, die Verstohner, sein Hüs und sehen, deine Tochter ist all gestorben. Woran den Lehrer noch mehr Trouble mögen? Aber Jesus hielt, was durch ihr Red wort, und seht zu den Verstohner, fercht die nicht länger, je leif bloß. He leit 6 Kinder mitkommen aus Peiten, Jakob und Johannen, Jakob seinen Bruder. Und sie kämen durch den Synagogen Verstohner sein Hüs und sagen den Klamour an das jammerierende Gehiel. He ging hinein und seht zu an, woran so ein Klamour und so ein Gehiel anstahlen? Dort Kind erst nicht gestorben, dort schlaft. Und sie fangen an, eben am zu lachen. He schickt an alle Rüd, nehmt dort Kind ihren Vater und Mutter und die mit am Wieren, und gingen in die Stove nennen, wo dort Kind wir. He fällt dort Kind an der Hand und sieht zu ihr, Talita Kumi. Dort meint, merkst du, ich sei die Sto ab. Und dort merkt ich stund plötzlich ab und fang an zu gehen, dann die wir all 12 Jahre alt. Und sie wüssten, das nuscht aus, dort eben zu staunen. Und er gebot an, sehr streng, donner zu seinen, dort dort keiner wo zu hören kriegen. Dann seht, hei dort sehr, saß. Er soll ihn zu Ete geben. Jesus verleiht dort und ging mit seinen Jüngern durch seine Stadt, wo er tüß hielt. Und aus der Sabbat kam, fang er an ihre Synagogen an zu lehren. Und viele, die am Herden staunten dort eben und fragen, wo haft des Mann dit her? Wat is dit van de wijsheid, die hem is gegeven worden? Dat hij ze goed wonder doen kan. Is dit niet de holtarbeider? Is dit niet Marie erzien? En de broeder en Jacoben, Jozef, Judas en Simon? Zijn zijn zuster niet ook hier onder ons? En ze oorden zich even aan. Jezus zei toe aan, een profeet wordt immer geëerd, buiten in zijn stad, waar hij tussen heet. En maakt zijn vriendschap. Und an seine eigene Familie. Und er konnte dort keine Wunder tun, und bitte ein paar kranke Menschen, die hängen bleiben, dass sie gesund wurden. Und er wundert sich über ihren Unglauben. Und er ging an der Darpa und lied. Und er fordert sich die 12 und schickt die paar wies ut und gibt an Kraft über die unreine Geister. Und er befohl an, ob jene Reis nehmt 6 Nuscht mit aus dem Grundstock, kein Brot, auch nicht ne Reistausch, auch nicht Geld am Biedel, trägt die Show an, aber nehmt nicht 2 Reich mit. Hey, seh doch zu an, und wo immer je einen Hüsen kommen, blieb du, aber je die Staud verloten. Und wo immer sie je nicht abnehmen, und nicht nur je horchen, und je dann von dort weichgonen, dann schädet je den Stoff von der Feit. Dort wird für an eine Warnung sein.
Ik zei u de waarheid, om jengsten gerecht wordt zo'n stad slemmer afzenden als Sodom en Gomorra. Dan gingen zij en predigden dat de mensen zich bekeren zullen. Ze dreven veel dieven uit en aan vele kranken brokten ze eil om die te heilen. Dan kreeg koning Herodes dat te heren, dan Jezus die nomen weer al zeer bekend geworden. En je zeiden, je hou de depe erst van dood opgestonen. En dat is waarom deze wonderwerkende kracht en hem is. En je zeiden, hij is Elia. Anderen zeiden, hij is een profeet. Zoals een van de oude profeten waren. Op als Herodes daarvan heerd, die bleef erop stonen, je hou den ik den kop afhaken leid, als van dood opgestonen. Dan Herodes zelfs houd je schekt, je hou een vals te nemen en te stoppen en te bingen. Om Herodias zijn broeder Philip zijn vrouw in het halven. Die heeft zich gevriet houd. Dan je houdt houd toe Herodes en je zegt, dat is niet graag dat u die broeder zijn vrouw haast. Daarom wie Herodes schwierig even aan en wil aan dood maken en kon over niet, dan Herodes vergt je houden en bewoord aan, dan hij wist dat dat een vrome heilige man weer. Hij hoort hier naar je houden, waarom dat ook zeer beantwoord wat hij zegt. Maar eenmaal kwam de pulsende gelegenheid, als Herodes op zijn geboortsdag van zijn hoogbeamte en verstoner en verneemste in Galilea een overmaal uitreed, kwam Herodias er de dochter aan en danst, en Herodes en die met hem om der zouten gevallen had. Dan zei de koning tot dat merkje, vrouw mij nou irgend woud wat u wist, ik word die dat geven. En hij versprak er met een schwoer doorop, dat hij er wat op zijn halve koninkrijk geven wordt wo nou ze vrouwen wordt. Dan ging ze eruit en vroeg haar moeder, nou wat ze vroegen zal. Die zei, nou je houden den diepe zijn kop. Dan ging ze voort schwind treden om koning en zei, jef mij nu voort op een schief, je houden den diepe zijn kop. De koning weer zeer en twee door even, op een wiel hij je schworen houdt, en om zijn jaast er het halven, wil hij er dat niet afzagen. Dan schekt hij plaatslich een henker, en bevol aan Jehoon zijn een kop te brengen. De man ging en haakt Jehoon een kop af en bracht aan den op een schief. Hij heeft dat merken den en die heeft den er moeder. Als Jehoon zijn jingen dat hierden, kwamen die en leden zijn lief en een graf. De apostel zamelde zich om Jezus en zeiden aan alles wat ze je donen en je leerd houden. Wiel er zo veel mensen aan en her gingen, zeide hij toe aan, wie hebben hier niet eenmaal gelegenheid te eten. Komt, wel wie voer voor ons alleen gonen, en een stukje ruwen. En ze voeren en de lam naar een eenzame stede, waar ze voor zich alleen waren. En de mensen zagen aan waag voren en vele kanden aan, en uit al die steden raanden de mensen de fout door haan en kwamen door eie haan of zij. En als hij om eeuwen ging, zag hij dat grote show van mensen, en nam jammer dat even aan, dan die werden zo als schoop onen hoord. En zo vond hij vader aan te leren. Nu weer daar overal, lood no middag, zodat zijn jingen nu aan kijmen en zeiden, dit is een eenzame steed, en dat is al zeer lood. Schek die mensen waag, dat ze in de steden en darpen, en om je heen konen en zich brood kijpen, dat ze wat te eten hebben. Hij aber zeid, geeft die aan te eten. Zij zeiden te hem, dat wordt 8 maanden loon brokken. Zal wie zoveel aan brood spenden aan te eten te geven? Hoeveel stekker brood heb je? God kijkt hem al. En ze gingen en vongen uit en zeiden, 5 en 2 vers. Dan beveel Jezus aan dat ze zich alle en groepen op een reine gras dool zaten zullen. Zo zaten ze zich dool en groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en kijkt en op naar hemel, dankt ervoor en brukt het brood. Dan geeft hij de jingen dat, de mensen ver te laaien. Hij verdeelt de 2 vers ook aan je aan alle. Ze aten alle en worden zout. Dan lozen de jingen nog 12 kar vol bietekes brood en vers toe. En die jeten houden door ongeveer 5000 maanden.
Daarop sjek Jesus in die gänge voort en alom te stien en voorop no Bethsaida te voren, während hy van volk afscheid neem. Als die eerst waag weer een jink hy en een boy te beden. Als het ovend wordt, weer die lam midden op hem zee en hy weer alleen op hem land. En hy zag dat de jinge zich aan de rouden kweelden, wil ze den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op hem water, nu aan op toe gegonen, en hij wil bij aan voorbij gonen. Aber als ze hem zagen op hem water gonen, dachten ze, hij weer een geest, en verveerde zich dat ze uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij aber reed toe aan en zei, ze zullen mij getrouwd zijn, dit zie ik, vercht u niet. Dan stieg hij bij aan en alarm en de wind leed zich. Ze wisten bloos niet wat ze denken zullen. Wil ze dat nog niet verstonen houden, wo Jezus dat met dat broodje doen houd, werden er horten nog versloten. Als ze am anderen Eva en je Genezareth aankamen, ankerde ze zich door Faust. En ze bood als ze uit de alarm stiegen, kenden die mensen Jezus en randen en de ganse omjegend en drogen de kranken op er madrauzen, no Jezus, wo immer ze hierden dat hij weer. En wo immer hij in de steden, aan darpen of op hem land kwam, leden ze de kranken op hem moordplaats en prachten aan, dat hij aan bloos zo lotenden zoom aan zijn kleden aanscheren. En alle die hem aanscheerden, worden gezond. Dan kwamen de fariseeën en welke van de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, en zamelden zich om aan. Dan zagen ze dat eenje van zijn jinge met onreine hang dat brood aten. Dat meent, ze houden zich niet de hang gewaschen. Dan de fariseeën en überhaupt de juden eten niet anders, als zich nur ihre Ältesten ihre Verschriften de hang te waschen. En wanneer ze vom Marktplatz komen, eten ze niet ohne zich gewaschen te hebben. Zo houden ze zich aan veel andere Verschriften, aan zo'n aus Kuffels en Kaunen en Kopperketels uitwaschen. Dan vroegen de fariseeën en schriftgeleerden Jezus, waarom houden die jinge zich niet aan onze Ältesten ihre Verschriften en eten dat brood, ohne zich de hang te waschen? Hij zei toe aan, je heichler, de profeet Jesaja heeft van je ganz raag gezegd, zoals je schreven staat. Dit volk eet mij met de lippen, aber hem horten ze weet af van mij. Ze deinen mij vergeefs, dan ze leren zes nust aus Menschenverschriften. Je hebben Gott zijn geboten verloten, Menschenverschriften te holen. Zo wordt aus Kuffels en Kaunen uitwaschen, en zo wordt du je veel. En hij zei toe aan, zeer fijn heb je God zijn geboten opgehoven jene verschriften te holen. Dan Mozes zei, du zoust dienen vader en dienen moeder eren, en wer vader oder moeder vliegt, zal doodgemerkt worden. Je oberleren, wanneer een te vader oder moeder zegt, de helpt die van mij als haben kon, als korban, dat meint, God evergeeft. Dan loot je een nust van zijn vader oder zijn moeder doen. En zo merkt je dat jene verschriften, die je opgesteld hebben, God zijn woord toe nust. En zo merkt je dat met vele dingen. Jezus roept dat volk waar aan nozik en zei, harchte mol, alle no mij, en verstoot dit. Door als nust dat een mens veranreinigt dat van buiten en amen en jijt. Een mens wordt echt dat onrein dat uit amen rutkamt. Wij oren haft om heren, dem lood heren. Als ze de mensen verleid en trink am huis ging, vroegen ze de jinge aan wat dat gelijknis bedient. Hij vroeg aan of ze ook nog zo stomp waren. Kan je dat niet zijn dat een mens nust veranderen kan dat van buiten en aan men entkomt? Dan dat jij het aan niet am horten dan, ober een muur, en dan uit hem kaartbaar ruut. Daarmee zei Jezus dat al het eten rein weer. Hij zei nog wieder. Wat uit een mens eruit komt, merkt am onrein. Dan die schlechte gedanken komen een mens van binnen uit hem horten eruit. Eiebruch, hoererie, moord, steelzucht, jiets, verrektheid, schufterie, lust, aufgunst, lasteren, stolt en alle domheid. Al dit schund komt van binnen en veranreinigt een mens. Dan verleidt Jezus door en ging naar de Tyrus en Sidon omgehend. Hij ging door
einen Hüsen an und will nicht, dass das irgendwer weiter soll, aber er kann sich nicht verstärken. Dann eine Frau, die ein Dachdecke mit einem anreinen Geist hat, hat von ihm gehört und keinen Fall am verfeit, und dort wie eine griechische Frau, in Syrien, Phönizien geboren.

En als hij waarde uit de jegenden van Tyrus en Zeden jink, keem hij midden door de Decapolis jegen noem Galileische meer. Dan brachten ze eenem naar Jezus, die doof weer en schwoor reden kon, en prachten hem zijn hand op hem te laaien. En hij ging met hem uit het volk alleen, stuurde hem zijn vingers en oren, en spreek en tukst hem aan de tong. Dan kijkt hij op naar de hemel en zegt hem diep in adem, Hey Vater, dat meent, merk die op. Hem werden de oren plaatselijk op en wordt hem de tong bonk weer waai. En hij reed dietlich. Dan verbood hij aan dat er in wem te zijn. Aber je meer aan dat verboden wordt, je meer reden ze daarvan. En ze wonderden zich over alle moten en zeiden, hij heeft alles goed gemerkt. Hij schaafde dat ze goor de dove hieren aan de stomme reden. En die tijd kwamen nog eenmaal een grote schoof mensen toop, en wilde nog te eten houden, roept Jezus in de jingen naar zich en zeid, Mij jammer dat over deze mensen. Die zijn nu al 3 dagen bij mij geweest en hebben niets te eten. En wanneer ik die hongerig wegschakken word, worden die hingen weer eens omkomen, dan een gezend van wiet afgekomen. Zijn jinger zeiden te hem, Woe krijgen we hier in de wildnis genoeg brood her, die zou te krijgen? Jezus vroeg aan hoeveel brood ze houden. Ze zeiden 7. Hij zei, de mensen zullen zich op een eer dool zaten, en hij neemt de brood, dankt ervoor en brukt die en geeft de jinger die, dat volk ver te laaien, en die deden dat. Die hadden ook een paar kleine vers. Hij dankt ook daarvoor en geeft de jinger die ook dat volk ver te laaien. De mensen ouden en worden zout. Nu herlozen de jinger 7 jaar vol brokken toop die nog even blijven. Daar werden bij 4000 die gegeten houden, en dan leidt hij de gonen. Hij stieg waarde en lammen in met zijn jinger en ze voeren naar de Dalmanuta jegend. De Farizeeën kwamen en vongen aan om vrouwen te stalen, om te verzekeren, vroegen ze aan nu een teken van hemel. Hij ademt diep en zei, waarom zie ik dit geslacht nu een wonderteken? Ik zei u de waarheid, er wordt geen teken gegeven worden. Dan verleidt hij aan, stieg terug in een lam en voer even naar de andere zijde. De jinger hadden vergeten brood mee te nemen, buiten 1 brood dat ze in een lam houden. Jezus woorden aan verzichtig te zijn en zei ze zullen zich van de Farizeeën en Herodes erheven. Zij reden daarvan om een ander en zeiden dat als wie we niet brood metgenomen hebben. Jezus wist wat ze zich om je hielden en zei, waarom reed je daarvan dat je niet brood hebben? Kan je nog niet zijn of verstonen? Zijn je nu horten nog zo versloten? Je hebben uren en zijn niet, en hebben oren en hieren niet. En denk je niet eraan, als ik van 5000 brood breuk, hoeveel kaar van kremels hoef je daar? Ze zeiden 12. En als ik de 7 brood van de 4000 breuk, hoeveel kaar van brokken laat je toop? Ze zeiden 7. Hij zei te aan, waar komt dat, dat je niet verstonen? Zij kwamen naar Bethsaida, en daar brachten zij een blingen mouw naar arm, en prachten hem den aan te scheren. En hij vond den blingen aan de hand, en leidde hem uit de stad eruit. En als hij hem eerst een uur gespergen, en de hang opgelegd had, vroeg hij hem of hij ergens wat zijn kon. Hij keek op en zei, ik zei mensen, maar die zet het zo als van bijm erom gonen. Jezus leed hem nogmaals de hang op de uren. Dan gingen hem de uren op en hij kon waar alles klaar zijn. Dan schekt Jezus hem naar huis en zei hij zal niet in de stad en dan gonen en zal dat ook keinem zaaien. Dan ging Jezus met zijn jinger naar de darpa rond om Caesarea Philippi. En hij weer eens vroeg hij zijn jinger, wie die mensen zeiden dat hij weer. Ze zeiden, je houdt de deepa. Aber een je zeiden Elia. En ander zeiden, een van de profeten. Hij zei te aan, aber wer zei je dat ik zie? Peter antwoordde en zei te aan, du bist de Christus. Jezus bevol aan streng dat keinem te zeiden. Dan vond hij aan dat kloor.

Wem dat door om te doen is zijn leven te raden, wordt het verlieren. Aber wer zijn leven om in het halve verlieren wordt, wordt zich dat raden. Dan wat haft een mens daarvan, wann hij die ganze welt gewendt en ob er zich zelfs verliest en in de grond brengt. Dan wer zich met mij en mijn wereld schämt, met dem wordt de menschen sehen zich ook schämen, wann hij in zijn Herrlichkeit en den Vater zijn heilige engel in de Herrlichkeit komen wordt. Ik zei je de waarheid, hier stonen einige, die den dood niet schmaken worden, wat ze dat Gottesrecht zijn worden. Ach, door no dem dat Jezus dit gezegd houdt, neem hij Petren, Johannen en Jakoben en jink met aan op een boogen op, om te beden. En während hij bed, ändert zich zijn gezicht en zijn kleider worden schlak wit. En met eenmaal stonden twee mannen, Moses en Elia, door en reden met Jezus. Die werden en Herrlichkeit gekommen, om met hem door even te reden, wo hij no Gott zijn willen in Jeruzalem sterven zal. Aber Peter en die met hem waren, waren zeer schleperig, en als ze eerst ganz wakker waren, zagen ze zijn Herrlichkeit en die twee Mannen, die bij hem stonden. En als die Jezus verleiten, zei Peter zu Jezus, Meister, dat is voor ons goed hier te zijn. Laat ons drie zelten opstalen, een voor die, een voor Moses en een voor Elia. Hij wist niet wat hij zei. Während hij dit zei, kwam de wolk met een schouten even aan en ze verchte zich als ze en de wolk in hen kwamen. Dan kwam de stem uit de wolk en zei, dit is mijn lieve zoon, horcht nu aan. En als die stem verschwonk, werd Jezus daar alleen. De hielden dat voor zich en reden te keinem daarvan wat ze in die tijd beleefd houden. Als ze de volgende dag van boer hierop kwamen, trof zich dat zo dat met hem met eenmaal een grote tjoof mensen begeerden. En met eenmaal schreeg een man uit het volk, Meister, ik bid die, kom kijk toch naar mijn zoon, dan ik haar bloos den einen zoon. Hij kreeg een geest te holen, dat hij plotseling opschreekt. Daarop kreeg hij den aanstoot, zodat hij uit hem muil schuimt. Die verlaat hem vast niemals en brengt hem schier in de grond. Ik prage die jenge dat zij den eruit drieven zullen, aber die kunnen dat niet. Dan zei Jezus toe aan, o je ongelevende verdreide geslacht, wo lang zal ik nog bij u blijven en mij met u afgeven? Breng den zoon maar her. En während de jong haan kwam, schmeit die dievel am vader am aanstoot haan. Dan bevol Jezus den onreinen geest te verloten, hij heil dat kind en geef zijn vader den vader. En ze staunden alle over Gott zijn Herrlichkeit. Aber während alle man bewundert wat Jezus gedonen houd, zeid hij te zijn jinger, zorg zo dat je hieren wat ik zei. Dan dat is meist zo wiet, dat die menschen zien wat de menschen in de hen gegeeft worden. Aber ze verstonden niet wat hij zeid, en dat wat voor aan je heim je holen, dat ze dat niet begrijpen konnen. En ze verchte zich om te vragen wat hij gemeint houd. Dan vongen de jinge aan zich door even te strijden, wer onje aan de geraadste zijn wordt. Als Jezus verneem wat ze bij zich hem hoorden dachten, neem hij een kleine kind en staal dat bij zich aan. En zei toe aan, wer immer dit kleine kind in mijn nomen opneemt, neemt mij op. En wer mij opneemt, neemt den op die mij geschekt heeft. Aber de geringste onje ju wordt de geraadste zijn. Dan zei Johan, Meester, wie zagen wem en die nomen die wil uitdrieven, en wie verboden am dat wil hij niet een van ons is. Aber Jezus zei te am, verbeid am dat niet, dan wer niet jij in ons is op onze zied. Als de tijd nodig kwam dat hij zal trekken om hemel genomen worden, en sloot hij zich direct naar Jeruzalem te gaan. Hij schickt woorddreier voorop, die gingen en een Samaritische tarpen in, door voor hem alles rijden te maken. Aber die nemen hem door niet op, wil hij zich vergenomen houden naar Jeruzalem te reizen. En als die gingen, Jakob en Johannes dat zagen, zeiden die haar, zal wie vier vom Himmel erop vorderen, deze even zie te brengen, zoals Elia deed? Hij bekijkt zich om en beschwicht aan en zei, weet je niet van wat voor een geest je stammen? Dan de mensen zijn het niet gekomen dat mensen leven te vernichten.

dan daar zal hij voorbij komen. En als Jezus wat daar kwam, kijkt hij op en zag hem daar en zei, Zacchaeus, kom schwind erop, ik moet van daar nog bij die hem huizen aankomen. Zo spoot hij zich dat hij erop kwam en neem hem met vrede op. Aber als de anderen dat zagen, grimzauwde ze door Eva en zeiden, hij is nog een zinder te gast gegonen. Dan stond Zacchaeus op en zei tom haren, haar, kijk hem al. Ik word de halt van mijn haben goud de oor me geven, en wanneer ik irgendwem wat aangereicht afgenomen heb, dat word ik vijfmaal zoveel terugtolen. En Jezus zei te hem, vandaag heeft God zich die met familie taub aangenomen, wil die ook Abraham zijn best. Dan de mensen zijn als ze komen, die te zieken en zeilig te maken die verloren zijn. En während zij nu dit horichten, vertaalde hij aan voet nog een gelijknis, wil hij dicht bij Jeruzalem weer, en wil ze dachten dat het Gottesrijk op een steed komen wordt. Hij zei toe aan, een odelman reist en een land wiet af, om een kennigrijk voor zich te krijgen en dan terugkomen. En hij roept zich 10 diner en geeft aan een som geld en zei ze zullen door met geschaften drijven wat hij komen wordt. Zijn burger overhaast den arm en schekt den arm noorrecht en leidt den arm zaaien, wie willen niet dat deze even ons haarje zou. En als hij zijn recht gekregen houdt en terugkeem, verlangt hij zijn diner voor zich te komen, die hij dat geld gegeven houdt om u te vingen, wat in iedere derg zijn handen gewonnen houdt. Dan kwam de eerste ver en zei haar, dien geld heeft 10 maal zoveel gewonnen. En hij zei te hem, hast goud gedonen, goede knecht. Wil du even dat kleine best truie waast, zoust du even 10 steden te je beiden hebben. Dan kwam de tweede en zei haar, dien geld heeft 5 maal zoveel gewonnen. Hij zei te hem, groot zo. En du zoust even 5 steden zijn. En een andere kwam en zei haar, hier is dien geld. Ik hield dat am schnappelduk en leed dat weich. Ik vercht mij voor die, wil du een hoorde maan best. Du neemst wo du nicht handgelegd hast, en arnst wo du nicht gezeid hast. En hij zei te hem, ik recht die, daugen niks met die ene wied. Wist du dat ik een hoorde maan zie, en dat neem wo ik nicht handgelegd heb, en door arnd wo ik nicht gezeid heb? Waarom leidst du mijn geld dan niet in de bank, dat ik dat met entras kon ingeklaagd hebben als ik kwam? En hij zei tot die door hem stonden, neemt hem dat geld weg en geeft dem dat, die de 10 heeft. Zij hebben zeiden te hem, haar, die haft al 10. Hij hebben zeiden te aan, ik zei u, wer de haft, dem wordt gegeven worden, en wer de nicht haft, van dem wordt nog dat genomen worden wat hij haft. Aber mijn vriend, die niet hebben willen dat ik even aan haarsje zal, brengt die her en merkt die ver mij dood. En als hij dit eerst gezegd had, ging hij weer naar Jeruzalem op touw. En als hij noorden naar Betfage en Bethanië om Eilboog kwam, schickt hij 2 van zijn jongen en zei toe aan, Goed naar dat dorp ver u, en wanneer je daar neen gaan, waar je daar een jaarling aan je bongen vingen, op dat nog niemals weer gezeten heeft. Lees dat los en breng dat her. En wanneer u weer vraagt waarom je dat loslezen, zeg te arm wie de meester dat brokken wil. Dan gingen die gescheikt worden, haan en troffen, dat door kracht zo aan als aan wie gezegd worden. En als ze dat jolink loslezen, vroeg de irgendeemer aan waarom ze dat jolink loslezen. En ze zeiden, de haar wil dat brokken. Dan brachten ze dat naar Jezus, en ze spreiden ihre kleider even dat joling en zaden Jezus door hen op. En als hij weer reed, leden ze ihre kleider op een weg. En als hij dan nodig kwam en van Eilboog erop reed, vond de grote jingerschoor en ihre vrijheid aan met luide stem God te danken voor al die wonderwerken die ze gezien hadden. Ze zeiden, je zeiend is de koning die hem haren ze noemen kan. Am Himmel is vrede, en Herrlichkeit boven am höchsten Himmel. Welke Pharisäer uit dem Volk zeiden te hem, Lehrer, beschwicht deine Jünger. Hij zei te hem, ik zei u, wenn deze Worte stel zijn, würden de Steiner schrien. Als hij dicht bij kwam en de Stad zag, hield hij even die Anwohner en zei, wenn du doch weinst nu en deze

Jesus från Judea, nu Galilea, ju kommer via, jink, de han en prachat arm to komen en sinen zeen to heilen. Dan he zeid, de wie dodes krank. Dan zeid Jesus to arm, wann die menschen nicht tekens en wunder zeinen, wel die immer nicht leven. De regeringsbeamte zeid to arm haar, kom eier mijn kind storft. Jesus zeid to arm, go trägt din zeen wort leven. De menschen leeft wat Jesus zeid en mürk zich op een waag. En als hij op een trek was via, kwam hem zijn deine entjegen en zeiden te hem, dien zeen leeft. Dan vroeg hij aan om wonen tijd, dat met hem weer beter geworden. En ze zeiden, gisteren klok eind noemiddag verleid hem dat feber. Dan zagt hij voordat dat het krak die tijd geweest wie als Jezus te hem gezegd had, dien zeen leeft. En hij zelfs, ook zijn ganse familie, kwamen te geloven. Dit weer nu dat tweede teken dat Jezus deed, als hij van Judea naar Galilea gekomen weer. Als dit even weer houden de Juden een vast, en Jezus ging ook naar Jeruzalem. Nu is door in Jeruzalem dicht bij Schoopspoort een woord dat in Aramäisch Bethesda genaamd wordt, om dat woord zijn vijf gedaagde verleven. Hier lagen een schoofkranke, blinge, lome en geleemde mensen, die door de luiden dat het woord zich bewegen zal. Dan een engel kwam toen de gewisse tijd erop en beweegde dat water, en wer dan dat eerste en instieg, waar zich dat water beweegde, wordt dan gezond van wat immer zijn krankheid weer. Nu weer door een man die door al 38 jaar krank gelegen houd. Als Jezus dem door liggen zag en merkt dat hij al zo lang gelegen houd, vroeg hij hem of hij wil gezond worden. De kranke man zei te hem haar, ik heb keinen mensch, die mij in dat woord aan haalt, wann dat woord zich beweegt. En während ik kom, sticht immer een ander ver mij in. Jezus zei te hem, sto op, neem dien baden go. De man weer plötzlich gezond, neem zijn baden jink. En dat passiert om Sabbat. Daarom zeiden de Juden to den, die gezond geworden weer, dat is de Sabbat, dat is nicht reich, dat du dien bad reichst. Hij zei toen aan, die mij gezond mogen, zei to mij, neem dien baden go. Dan vroegen ze hem, wer is de man die to die zeid, neem dien baden go. Aber die geheilt weer wist niet wer dat weer. Dan er weer zo veel volk aan den plaats, en Jezus had zich waargebracht. Nu her funk Jezus aan am tempel en zei toen aan, kijk mal, du bist gezond geworden, dan zin je niet meer, dat die niet wat oeire traf. De mensch verleidt en zei de Juden, dat Jezus weer de arm gezond gemerkt houd. Wil Jezus dit om Sabbat gedonen houd, stunden de Juden am om leven en verzochten am dood te merken. Jezus aber zei toe aan, mijn vader is wat van derden dag aan de arbeid, en zo zie ik ook aan de arbeid. Daarom verzochten de Juden nog zoveel meer am dood te merken, niet bloos wil hij den Sabbat gebruiken houd, maar wil hij zeggen dat God zijn vader weer en zichzelf God gelijk staalt. Dan zei Jezus toe aan zo, ik zei u oprechtig, die zeen kan uit zichzelf nog stonen. Hij kan bloos dat doen wat hij van zijn vader zit. Dan wat immer de vader deed, deed de zeen ook. Dan de vader is den zeen goed en wist hem alles wat hij deed. En hij wordt hem nog grotere woorden wezen, zodat je u wonderen worden. Dan zo als de vader de dodes opwerkt en het leven schenkt, zo geeft de zeen ook dat leven wem hij wil. Dan de vader recht keinem oberhaft het recht in alle den zeen even geeft, dat ze alle den zeen eren zullen, zoals ze den vader eren. Wer den zeen niet eert, eert ook niet den vader die hem geschenkt heeft. Ik zei je de waarheid, wer mijn woord heert, en den leef die mij geschenkt heeft, haft dat eeuwige leven en kämpt niet aan dat je recht, aber es vom Tod zum Leben gekommen. Ich sage ju aprechtig, die Tiet kämpft und es all hier, dort die Todes den Gottes sehen sie in der Stamm hier geworden, und die Hieren wurden leben. Dann so was die Vater leben an sich haft, haft er den Sehen dort auch gegeben, auch dort Leben an sich zu haben. Und er haft den Sehen auch dort Rache gegeben zu rechten, weil er die Menschen sehen es. Lot je dat niet wonderen, dan de tijd kämpft dat al die in de greven liggen, zijn stem hier worden. En worden dan voor een dag komen, die de goede gedonen hebben, stonden op te leven,

sprek han gå, en je weet nog den waag door han. Thomas zei te am haar, vi weten nicht wo die han jeist, en wo kan vi den waag weten. Jezus zei te am, ik zie de waag, de waarheid en dat leven. Keine kamp num foto bieder derch mi. Wann je mi gekant houden, wird je mi nen foto ook gekant haben. Van nu aan kan je am, en haben am je seinen. Philip zei te am haar, wies ons den foto, da zijn we tevreden. Jezus zei te am, ik zie nu al zo lang bij u, en du kanst mi nicht, Philip. Wer mi gezeinen haft, haft ook den voder gezeinen. Wo kost du dan nog zijn, wies ons den voder? Gleefst du nicht, dat ik am voder zie en dat de voder aan mi is? De weer die ik red, red ik nicht van mi zelfs. De voder ober, die aan mi woont, dat de woorken. Gleeft mi dat van ik, zei dat ik am voder zie en dat de voder aan mi is? En wann zest nicht, dan gleeft door halven, wil je de woorke zijnen. Ik zei je de waarheid, wer on mij leeft, wordt de woorke ook donen die ik doe, en wordt nog grater als deze donen, dan ik go om mijn voda. En wat je aan mijn nomen beden worden, dat wo ik donen, dat de voda dich den zeen je eert wordt. Wat je aan mijn nomen beden worden, wo ik donen. Wann je mij goed zijn, dan houdt mijn geboten. En ik word in voder beden, en die wordt u een anderen treister geven, die eeuwig bij u blijven wordt. Dat als de waarheidsgeist in de wereld niet kriegen kan, dan die zit die niet en kan den ook niet. Je aber kanen den, dan die woont en u, en wordt met u zijn. Ik word je niet als wijzen kunnen loten, ik word terug naar u komen. Dat is al niet meer lang, wat de wereld mij niet meer zijn wordt. Aber je worden ze zijnen. Wie ik leef, word je ook leven. Wann de dag kämpft, word je dat klaar zijn, dat ik aan mijn voder zie, en dat je aan mij zend, en ik aan je. Wer mijn geboten haft en held, die is het die mij goed is, en wer mij goed is, den wordt mijn voder ook goed zijn. Den word ik ook goed zijn, en mij arm openboren. Dan zegt Judas, niet Ischariot, haar, waarom wist du die bloos ons openboren en niet de wereld? Jezus zei te am, wer mij leef haft, wordt mijn woord houden, en dem wordt mijn voder ook leef hebben, en bij dem wo wie ons komen toesmerken. Wer mij nicht leef haft, wordt ook niet mijn woord houden. En wat je mij zeien heren, is niet mijn woord, aber den voder zijn te mij geschikt haft. Dit heb ik te u gered, wil ik nog bij u via. Aber de Treister, de Heilige Geist, den de Vader in mijn Nomen schenken wordt, die wordt je alles leren en aan alles denken helpen, wat ik te u gezegd heb. Den Frieden lood ik u, mijn Frieden geef ik u. Ik geef u niet zoals de wereld geeft. Lood u niet het hoort beanruien en verg u niet. Je hebben mij zeggen hier dat ik weg go, ook dat ik waar de trek naar u komen word. Wann je mij goed zendt, word je je door te vrijen, dat ik nu voder go, dan de voder is je later als ik. Ik heb je dat nu gezegd, eer dat passiert, dat je dan je leven worden, wann dat passiert. Ik wil met je nu niet veel langer reden, dan des weltharsche kämpt. Even mij heeft hij geen kracht, aber de welt moet weten dat ik den voder leef heb, en dat ik door hem alles doe wat hij mij bevolen heeft. Kom, wel we weer gaan. Ik zie de rechte wijnstok en mijn voder is de wijngaardner. En alle ranken aan mij die ik vrucht dragen, snit hij af. Maar alle ranken die de vrucht dragen, reinigt hij dat de meer vrucht brengen kunnen. Je zendt al derg dat woord gereinigd dat ik te u gereed heb. Blijft aan mij en ik wil aan u blijven. Zoals een rank niet vrucht brengen kan, want die niet aan wijnstok blijft, zo kan je ook niet vrucht brengen, want je niet aan mij blijven. Ik zie de wijnstok en je zendt de ranken. Wie aan mij blijft en ik aan arm, die brengt veel vrucht, maar ohne mij kan je nu staunen. Wie niet aan mij blijft, die wordt zoals een rank weggesmeten en verdreigd en dan gesammeld en een vuur gesmeten en verbrand. Wann je aan mij blijven en mijn weer aan je blijven, dan vrucht nog wat immer je wensen en je wordt dat gegeven worden. Mijn voder wordt door dat geëerd, want je veel vrucht brengen en mijn jinger worden. Zoals God zijn leef te mij weer, weer ook mijn leef te je. Blijft en mijn leef. Wann je mijn geboten houden,

0: Ye an mina leif bleven, ye also was ek min foders in ye boat in ye hole and hab, and an zina leif bleve. Ek hab ye dit dorop ye zaag dat mine vrijd and ye bleve mocht, and out ye ne vrijd volk komen word. Dit as min ye boat, dat ye ne leif on ye ander, zo as aus mine leif to ye weer. Keine haf ne jeratere leif was dit, dat ene zin leven van zine vriend jaft. Ye zend mine vriend, waar ye don't know wat ek ye beveel. Ek naan ju nich mea deiner, dan een deiner weet nich wat zijn haar deed. Ek hab ju vriend genaand, wil ek ju alles gezegd hab wat ek van mienen voder geheerd hab. Je haben mien nich gewählt, aber ek hab ju gewählt een ongestalt te gonen en vrucht te dreugen, die dat blieven wordt. Dan wordt de voder ju geven aan wat emmer je aan mienen nomen beden. Wat ek ju beveel is dit, ziet einer den anderen goud. Wann die Welt gehausen deit, dann denkt daran, dat sie mir erst gehaust haft. Wann je noch von dieser Welt wären, würde die Welt dort eher je leif haben. Nu sei je aber nicht von dieser Welt, will ek je door a rüt gewählt haben, und door am Haus die Welt je. Denkt daran, wat ek je gesagt hab, und knacht es nicht rate aus sin Haar. Wann sie mir no gestohlen haben, würde sie je auch no stohlen. En wann sie mein Wort geholen haben, worden sie jünd ook holen. Dit worden sie je alle an meine Nomen sie net halven aandonen, weil sie den nicht kennen, der mir geschickt haft. Wann ich nicht gekommen wie an andert gesagt haut, dann hauten sie keine Sinn. Nu bekennen sie nicht vergeben, ihre Sinn zu entschuldigen. Wer mich haust, haust op meinen Vater. Wann ich unje an nicht die Worken gedonen haut, die kein anderer gedonen haft, dann hauten sie keine Sinn. Nu aber haben sie die Gesehnen und Hausen doch beid, mir auch meinen Vater. Aber da das so rumkommt aus dem Spruch, und er gesagt sagt, sie hausen mir ohne Ursache. Wann die Trister kommen wird, den ich vom Vater schicke war, die Wahrheitsgeist, die vom Vater ausgeht, die wird von mir Geteignis geben. Und will je von Anfang an bei mir gewahrt sind, muss ich auch dir Geteignis geben. Ich hab ju dit alle gesagt, dat je nicht vom Glauben erzählen. Sie worden ju am Baum donen, und da wird ne Tiet kommen, dat sie meinen, sie donen Gott und deins, was sie ju dood mögen. Und dat worden sie donen, wie sie weder meinen Vater noch mich kennen. Aber ich hab ju dit gesagt, dat wann die Tiet kommt, dat je dann daran denken, dat ich ju dort gesagt hab. Am Anfang seht ich ju dit noch nicht, weil ich da noch bei ju wir. Nu aber go ik trek nur dem, der mir geschickt haft, und keiner von you fragt mi, wo jeist du han. Aber wie ik you dit gesagt hab, sei je von horten trüri geworden. Aber ik sag you de Wahrheit, für you erst dat goat, dat ik weich go, dann wann ik nicht weich go, kämmt de Trister nicht nur you. Aber wann ik go, wo ik you den schicken. Und wann de komme wort he de Welt von Sinn, Gerechtigkeit und Gerecht überführen. Von der Sinn, dass sie nicht an mich leben. Von der Rechtigkeit will ich nun vorder go, und je mir nicht mehr sehen worden. Vom ihr Recht will der Herrscher über diese Welt als ihr Recht worden. Ich hab je noch viel zu sagen, aber je können dort nun nicht verdrören. Aber wann der Wahrheitsgeist kommen wird, der wird je die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht über sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und wird je sagen, was noch kommen soll. Hij wordt mij verhaarlijken, dan hij wordt van meningen nemen en jou dat zaaien en dietelijk maken. Alles wat hij voor de haft is ook meent. Daarom zei ik, hij wordt dat van meningen nemen en jou dat geven. Om de korte tijd wou je mij niet zijn en waarde om de korte tijd wou je mij zijn, wil ik nu voor de go. Dan zei een einde van zijn jongen en je zegt, wat meent hij daarmee van hij zegt, Je wore mi om de korte tijd nicht seinen, en wada om de korte tijd wo je mi seinen, en ook, wil ek num voder go. Daarom zeide zij, wat meint hij met de korte tijd? Wie weten nicht wat hij ons zeggen wil. Jezus wist dat ze am jere vreugen wollen, en dan zeide hij toe aan, vreug je ju on je een ander wat ek domet meint, wann ek zeide, je wore mi om de korte tijd nicht seinen, en wada om de korte tijd wo je mi seinen, Ik zei je de waarheid. Je worden helen en jammereren, während de welt zich vrije wordt. Je worden treuren, aber je treuren zal vrijheid worden. Wanneer fru en kind ter wereld brengt, as sy en truie en weidel, dan het tijd as je komen. Maar wanneer dat kind eerst geboren is, as de vrij dat sy een kind ter wereld gebracht heeft zo groot, dat sy van al een truie verjaart. Doorwein zij je nu ook treurig, maar ik wil je vader zijn, en dan wil je je van horten vrijen, en die vrijheid zal je keiner waarnemen. Wanneer die dag komt, wil je mij nog niet meer vragen. Ik zeg je de waarheid. Mijn vader wordt je alles geven om wat je aan mijn nomen beden. Maar nu heb je om niet aan mijn nomen je bed. Bed en je wordt in krijgen, dat je dat aan keine vrijheid veelt. Ik heb beeldersprek gebruikt je dit te zeggen. Op de tijd komt dat ik niet meer aan beeldersprek te je reden voor. Maar je dat direct en klaar van mijn vader vertalen voor. Wanneer die dag komt, wil je aan mijn nomen beden, en ik zei niet dat ik den vader en jullie steed beden voor, dan de vader zelfs heeft je door om leef dat je mij goed zendt en je leven dat ik van aan je komen zie. Ik kwam van vader en zie in deze welt aan je komen, en voor deze welt waren verloten en trekken om vader gonen. Zijn jongen zeiden toe aan, nu zei wie dat u vrij en ruut toe ons reedst, en niet meer beeldersprek brokst. Nu zei wie dat u alles weetst en niet nedig haast dat u weer wat vraagt. Daarom gleef wie dat u van God gekomen bent. Jezus vroeg aan, je leef je dan nu? De tijd komt en is al hier, dat je worden verstreid worden en jeder nog zijn plaats en worden mij alleen laten. Maar ik zie niet alleen, dan de vader is bij mij. Dit heb ik u alle daarom gezegd dat je aan mij vrede hebben. In deze wereld heb je angst, maar ziet je troost, ik heb je in deze wereld gewonnen. Als Jezus dit gezegd had, kijkt hij om hemel en zegt, Vader, de tijd is gekomen dat u dienen zijn verheerlijkt, dat die zijn die ook verheerlijkt, zoals u arm de volmacht over de ganse mensheid gegeven hast, al die dat eeuwige leven te geven, die u arm gegeven hast. Dat eeuwige leven is dit, dat ze die, den einzig woorden God, en Jezus Christus, den du geschickt hast, kennen leren. Ik heb die op eerden door dich verheerlijkt, dat ik dat woord verrecht heb, dat u mij geeft te donen. En vader, nu verheerlijk mij met die taub, met die heerlijkheid die ik bij die houd eer die welt geschaffen word. Ik heb die mensen met die nomen bekend gemerkt, die du mij uit deze welt gegeeft hast. Dat weeren dienen, en du geeft mij die, en die hebben dien woord geholen. Nu weten zij dat alles van die komt wat du mij gegeeft hast. Dan de weerd die du mij gegeeft hast, heb ik aangegeeft, en die hebben die aangenomen, en weten waarhoofdig dat ik van die gekomen zie, en geloven dat du mij geschikt hast. Ik bid voor aan. Ik bid niet voor de wereld, maar voor die du mij gegeeft hast, dan dat zijn dienen. Alles wat ik heb is dient, en alles wat du hast is meent, en ik zie en aan verheerlijkt. Ik zie niet meer in deze wereld, maar deze zijn in de wereld, en ik kom nu die. Heilige Vader, houd die en die nomen zeggen, die du mij gegeven hast, dat ze eens zijn, zoals wie. Zolang als ik in deze wereld weer, hield ik aan en die nomen. Die du mij gegeven hast, heb ik bewoord, en daarvan is niet één verloren gegonen, buiten dat verloren kind, dat het zo wordt als je schreven staat. Maar nu kom ik nu die, en dit red ik in deze wereld, dat ze mijn vrijheid vol en gans en zich hebben kennen. Ik heb aan die woord gegeven en de wereld haast aan, wil ze niet van deze wereld zijn. Je rood zo als ik ook niet van deze wereld zie. Ik bid niet daarom dat u aan uit deze wereld eruit nemen zoust, maar dat u aan van den buizen beworen zoust. Ze zijn niet van deze wereld, je rood zo als ik ook niet van deze wereld zie. Heil aan en de waarheid. Dien woord is de waarheid. Zoals du mij in de wereld en je schekt hast, heb ik aan in de wereld en je schekt. En ik heil mij om eer het halven, dat ze ook door de waarheid kunnen geheiligd worden. Ik bid niet bloos voor deze, maar ook voor die door eer woord aan mij leven worden. Dat ze alle eens zijn, zoals du vader en mij en ik en die. Dat ze ook in ons eens zijn, dat de wereld dat leeft dat u mij geschekt hast. En de heerlijkheid die du mij gegeven hast, heb ik aangegeven, dat ze kunnen eens zijn, zoals wie eens zijn. Ik en aan, en du en mij, dat ze vollständig eens zijn dat die welt daaraan zijn kan dat du mij geschenkt hast en dat mijn leven toe aan zo weer als die leven toe mij is. Vader, ik wil dat zo dat die du mij gegeven hast ook door zijn voor ik zie. Dat ze mijn heerlijkheid zijn die du mij gegeven hast. Dan du wirst mij goed, eer die welt er een grond houdt. O, je raakt er vader. Die welt heeft die niet gekend, aber ik kan die. En deze weten dat du mij geschenkt hast. En ik heb aan met die nomen bekend gemerkt en wou dat wieder doen. Dat die leef die du aan mij bewezen hast ook een aanzijnen mocht, zodat ik ook een aanzijnen kon. Als Jezus dit alle gezegd had, ging hij met zijn jinge erom Kidron tol, door weer een gordon en den hij met zijn jinge topen en ging. En Judas Ischariot, die am verrood, wist ook wo de steed weer. En Jezus traf zich door vurken met zijn jinge. Dan kwam Judas met een kleine groep soldaten en tempelwachter, die hoge priester en fariseer aan gestalt houden, met letorens, lampen en geweren. Wil Jezus alles wist wat aan bejene wordt, ging hij eruit en zei toe aan, wem zie ik je? Zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei toe aan, ik zie die. En Judas, die hem verroden deed, stond daar ook bij aan. Dan als hij toe aan gezegd houd, dat hij die weer, trokken zij zich tregen vallen op de eerd. Dan vroeg hij aan nog eenmaal, nou wem zie ik je? En zij zeiden, Jezus van Nazareth. Jezus zei, ik heb je gezegd dat ik die zie. Wanneer je mij zeken, dan loopt deze gonen. Dat het zo erom komt als hij zei, van die du mij gegeven hast, heb ik kind verloren. Simon Peter houdt een schwert, dan trok hij dat eruit en heeft den hogen priester zijn knecht eind en houdt hem dat rechte oor afgesneden. De knecht heet Malchus. Dan zegt Jezus te Petern, steek den schwert terug in de schacht. Zal ik niet uit dat koffel drinken dat de vader mij gegeven heeft? Dan kwamen de soldaten met eren vierer en de juden met eren tempelwachter en nemen Jezus faust en bongen aan. Zij nemen hem eerstens nog Annas, Caiaphas in een schwervader, die dat jouw hoge priester weer. Dat weer Caiaphas, die de Juden den rood gegeven had, dat het goed weer dat een man van dat volk doodgemerkt wordt. Simon Peter en nog een andere jinger gingen Jezus in je raam. Den jinger kenden de hoge priester, en die ging met Jezus met en den hoge priester zijn Paulus te nemen. Aber Peter stond buiten voor de Dan ging de andere jinger, den de hoge priester kende, ruut en reed met der, die over de werkt, en bracht Peter naar hen. Dan zei de deren wachterin te Peter, bist du nicht ook einer van deze man zijn jinger? Hij zei, nee, ik zie niet. Wil dat keil weer houden, die deine en tempelwachter zich een kolenvier gemerkt en stonden door arme wormde zich. En Peter stond bij aan en wormde zich ook. De hoge priester vroeg Jezus dan naar zijn jinger, ook naar zijn leer. Jezus zei te hem, ik heb vrij en open in deze welt gereed, en heb immer in de synagogen en in de tempel geleerd waar de juden toop komen. En ik heb niets in je heimen gedaan. Waarom vraagst u mij? Vraag die mij geheerd hebben. Die weten wat ik gezegd heb. Als Jezus dit zei, sloeg een van de officieren die door dich bijstonden aan hem gezegd, en zei, zo antwoordst du den hohen Priester? Jezus zei te hem, wanneer ik een ongeschikte antwoord gegeven heb, dan bewies mij dat. Maar wanneer niet, waarom schleist u mij dan? Dan schikt Annas aan je bongen naar Caiaphas den hohen Priester. En Simon Peter stond en wormt zich op. Daarom zei ze te hem, bist du niet ook einer van zijn jinger? Hij aber verloog dat en zei, ik zie niet. Dan zegt einer van den hohen Priester seiner Diener, een vriend aan dem, den Peter dat uur aufgeschneden houdt, sag ik die nicht bij am am Gordon? Peter verlucht dat nog eenmaal, en plötzlich doorab kreide hoon. Dan leidde ze Jezus van Caiaphas num Rechthuis. Dan wird al tijdig zum Morgen. Ze selbst aber gingen nicht am Rechthuis ernähren, om zich nicht te veranreinigen, dat ze dat Passamal eten konnen. Dan ging Pilatus eruit nu aan en vroeg, womit ze deze man beschuldigden. Er antwoord weer, Wann hij nicht ein Verbrecher wär, würd wir arm nicht nur die gebracht haben. Dann seht Pilatus zu an, nehmt die Armen recht am nur jün gesagt. Dann sehten die Juden zu arm, für uns erst dort nicht reicht, irgendwem dort zu mögen. Dort es so rumkäme, als Jesus gesagt haut, als er auch dient, wird vor ein dort gestorben wurde. Dann ging Pilatus weiter am Rechthus an und lädt Jesus kommen und frug am, bist du der Judenkönig? Jesus sagte zu ihm, fragst du das aus dir selbst oder haben andere die von mir vertraut? Pilatus sagte, sieh ich ein Jude? Dein eigen Volk und die hohen Priester haben die hier nur mir gebracht. Was hast du gedonen? Jesus sagte, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Wann mein Königreich von dieser Welt wäre, würde meine Deine dort losschlonen, da die Juden mich nicht vorausnehmen können. Aber nu ist mein Reich nicht von hier. Dann sagt Pilatus zu ihm, du bist dann aber ein König. Jesus sagt, du sagst recht, ich sehe ein König. Ich sehe dort zu geboren und in eine Welt gekommen, dort ich für die Wahrheit einstehen soll. Wer mit der Wahrheit hält, hör ich nur mich. Pilatus sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er das gesagt hat, ging er weiter rüt nur die Juden und sagt zu ihm, ich finde keine Schuld an ihm. Aber je habe je de mo, dat ik je oosten wem losgeven do. Zul ik je den Judenkönig losgeven? Dan schreeuwen ze alle tegelijk, nicht dessen man, aber Barabbas
1: wie een Räuber.
0: Dan neemt Pilatus Jesus en leidt hem verheven, en de soldaten vlachten de kroon van stachels en zaden hem die op hem kop, en nemen hem een blijvrode dijk aan. Dan zeiden ze, wie gereisen die Judenkönig, en schlugen hem op een baken. Pilatus ging nochmal rüt und sagte an, kickte mal, ich bring you den rüt, dat je seinen kennen, dat ich keine Schuld an am fing. Dann kam Jesus rüt mit einer Stachelkrone auf dem Kopf und hat eine bleibrote Dag am, und Pilatus sagte an, kickt, hier ist der Mann. Aus die hohen Priester an deine am sagen, schrien die, und kriegt's mit am, und kriegt's mit am. Pilatus said, nehmt je armen Kriegsarm, dann ich fäng keine Schuld an arm. Die Juden sagten, wir haben einen Gesatz, und nur dort Gesatz nur, soll he dort gemerkt worden, weil he sich selbst zum Gottes sehen mögt. Aus Pilatus dort sahen hier, fercht he sich noch mehr, und ging noch einmal am Rechthus an und frug Jesus, wo he her wir? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Dann sagt Pilatus zu arm, redst du nicht zu mir? Weetst du nicht, dat het an meine Kraft steht, die zu kriezen und auch die frie zu loten? Jesus sagt, du hast überhaupt keine Kraft über mich, wenn die dir nicht erst von boven gegeben worden. Darum haft die mich an deine Hände gegeben haft, die geratere sind. Von dann an tracht Pilatus Dono am loszuloten. Aber die Juden schreien träg, wenn du diesen loslatst, bist du nicht den Kaiser sein Freund. Wer sich selbst zum König mögt, es jegen den Kaiser. Aus Pilatus dort sahen hier, bracht he Jesus rüt, und he sah sich am Rechtsstuhl, der am Steinploster stund, dort sie auf ihre Sprüche Gabata nannten. Dort wird der Tag veraustern, aus der sie reden mögen zum Fast. Ungefähr klock 12 ab Mittag. Und he sah zu den Juden, kickt, dit es jün König. Sie aber schrien, weich mit arm, kriezi arm. Pilatus sagte an, soll ich ihnen König kriezen? Die hohen Priester sagten, wir haben keinen König, büter den Kaiser. Schließlich gab Pilatus am Hahn, dass sie am kriezen können. Und sie nehmen Jesus und leiden am Weich. Und er drückt sein eigen Kriez und ging damit nur einen Platz, den sie Schädelsteed nannten. An Hebräisch Golgatha. Und dort kriezten sie arm an noch zwei andere, arm an der Med, und an jeder sieht einem. Pilatus schreif eine Eberschrift und stahl die auf dort kriez. Und das ist, was er schreif. Jesus von Nazareth, der Judenkönig. Viele Juden lausen diesen Titel, weil der Platz, wo Jesus gekriezigt ward, dicht bei Jerusalem wir. Und die wir an Hebräisch, Griechisch und Latinisch geschrieben. Dann sagten die Juden, ihre hohe Priester zu Pilatus, schrieb nicht, der Judenkönig, aber dort he sagt, hei wer der Judenkönig. Pilatus sagt, was ich geschrieben hab ich geschrieben. Als deze doten Jezus dan gekritzigd houden, nemen ze Jezus in de kleder en deelden die een vijer deel, van iedereen een deel, en zo ook den Ewerrok. De Ewerrok hebben weer een gewevde stek, ohne nood. Dan zeiden deze doten een het hem anderen, wel we den niet twijrieden, aber leven lesser tragen te zijn, wer den hebben zal. Dat het zo woord als geschreven staat, ze deelden zich mijn kleider in, en loosden even mijn Ewerrok. En dat is waarom de soldaten dat deden. Bij het kruis stonden Jezus zijn moeder en zijn moeder haar zuster Marie, Kleofas zijn vrouw en Marie Magdalena. Als Jezus zijn moeder zag en ook den jongen den hij goed weer bij haar stonden, zei hij te zijn moeder vrouw, kijk hem al, dat is den zoon. En dan zei hij te den jongen, kijk hem al, dat is den moeder. En van stund aan neem hij er en naar zijn huis. Nou her, als Jezus wist dat nu alles geworden weer, dat het zo ram komen kon als je schreven stond, zei hij mij daarst. Dat stond in je feest met wijnedig. Dan nemen ze een schwoom en leiden den val den wijnedig traken, spekten den op een stok en hielden aan den num muul. En als Jezus den wijnedig gekregen houdt, zei hij, nu is alles voor je gebracht. Dan buig hij den kop erop en geeft zijn geest af. Wiel dat die dag weer aan den ze zich van den groten Sabbat reden mogen, en ik habe willen dat de dodes am Sabbat om Kreuz hangen zullen, vroegen ze Pilatus of hij de dodes niet wat lotende been breken, dat die kunnen van Kreuz genomen worden. Dan kamen deze doden en breken den eersten de been, en ook den anderen die met am toop gekreuzigd weer. Aber als sie nur Jesus kamen und sagen, dort er all gestorben wir, brüken sie am nicht Bein. Aber einer von den Soldaten stürk am mit dem Spieß eine Sied, und daran fuhrt Blut und Wotar rüht. Und der dort gesehen haft, haft sie in Tegnisse geeft, und weet dort das so ist. Und er weet dort er die Wahrheit redt, so dat je auch geleben können. Dit wort so gedonen, dort alles so passiert, als geschreven steht. Je sollen am kein Bein breken. En op een ander steed, zegt de schrift, ze waren den zijnen, den ze daar gestoken hebben. Als dit even weer kwam Jozef van Arimathea, een van Jezus zijn jongen, die het ook uitvorigt van de Juden heimlich met hem hield. En ging naar Pilatus en vroeg of hij Jezus zijn lief erop nemen durf. En Pilatus geef hem de vrijheid, en hij kwam en neem Jezus zijn lief. En ook Nicodemus, die verheerde nacht naar Jezus gekomen weer, kwam en bracht 100 pond mirren en een loon toopje mengt. Dan nemen ze Jezus zijn lief en wikkelden den met krederie toop en katoenlurkers aan, zoals de Juden er dodes begroofden. Door waar Jezus gekritzig wordt, weer een gordon, en in den gordon een neer graf, waar nog keiner binnen gelegen houdt. Wiel dat die dag voor hem Sabbat weer, en dat graf dich bij weer, leden ze Jezus door en aan. En tijdig den eerste dag aan het werk, als het nog diester weer, kwam Maria Magdalena num graf en zag dat de steen vom graf weggenomen weer. Dan ran ze en kwam naar Simon Peter en naar den anderen jongen, den Jezus goed weer, en zei to aan, ze hebben den haren uit dem graf eruit genomen, en wie weten niet waar ze am haan gelegd hebben. Dan gingen Peter en de andere jongen eruit en gingen om graf. Ze raanden beid en de andere jongen kon dollar raanen als Peter en kwam dat eerste om graf. Hij bekt zich en kijkt door een aan en zag de katoenlurkers door liggen. Hij overging door niet een aan. Dan kwam Simon Peter aan no en die ging om graf een aan en zag ook de katoenlurkers door liggen en dat duurk dat hij om een kopje houdt lag over niet bij de katoenlurkers. Op het topje lacht op een ander steed. Dan ging de andere jongen, die dat eerste omgraafje komen weer, ook aan hen, en hij zag en geleef dat. Dan ze wisten nog niet dat de schrift zei dat hij van dood opstonden moest. Dan gingen de jongen waar aan huis. Op Marie stond buiten bij hem graaf en hield. En während zij hield, bekt ze zich en kikt aan graaf aan hen. En ze zag door twee engel en witte kleider, einen bij kappeneng en einen bij feiteneng, waar Jezus gelegen had. Dan zeide zij toe er, vrouw, waarom hielst u? Zij zei toe aan, will sie meinen Haaren weichgenommen haben, und ich weiß nicht, wo sie am Hand geleicht haben. Und als sie dit gesagt, haut dreht sie sich um und sagt, Jesus durchstohnen, und wisst nicht, dauert Jesus wie. Jesus sagte ihr, früh, worum hielst du? Nur wem siehst du? Sie dacht, dort wir de Gordner, und sagte am Haar, wenn du am Weiche drückt hast, dann sei mir, wo du am geloten hast, dann wo ich am holen. Jesus sagte ihr, Maria. Sie dreht sich um und sagte am Rabuni. Dort meint Meister. Jesus sagte ihr, fort mich nicht an, dann ich sie noch nicht hinabgefahren, nur meinen Vater. Aber geh nur meine Brüder und sagte an, ich war hinabgefahren, nur meinen Vater und jenen Vater, und nur meinen Gott und jenen Gott. Marie Magdalena kam und sagte, die Jünger, dort sie den Haaren gesehen haut, und dort hat sie dir zu ihr gesagt haut. Dann den ersten Tag in der Werk zu Overs, als die Jünger taub wären, und nicht furcht vor den Juden, die deren Tür geschlossen hauten, kam Jesus und stund mank an und sagte, Fried mit you. Als sie dit gesagt haut, weiß sie an seine Hang und seine Sied. Dann wären die Jünger froh, dass sie den Haaren sagen. Jesus sagt noch einmal, Fried mit you. So als die Vater mir geschickt haft, so schick ich you. Als sie dort gesagt haut, püßt sie seinen Odem über an und sagt, nehmt den Heiligen Geist. Wenn je irgendwem die Sünden vergeben, dann sind die vergeben. Und wem je die nicht vergeben, dem sind die nicht vergeben. Thomas, der Zwilling, einer von den 12, wie nicht bei an, als Jesus kam. Und die anderen Jünger, als die ihm dort sehen, dass sie den Haaren gesehen haben, sagt er, ich will dort nicht leben, aber ich den Nägelmol in seine Hang sei, an meine Finger stor an den Lei, an meine Hand an seine Sied lei. Und um 8 Uhr werden die Jünger weiter bannen, und Thomas wie auch dort. Dann kam Jesus, während die deren Tür geschlossen wären, und stunden mit dem Mank an und sagt, Fried mit you. Dann sagt er zu Thomas, reke mal deine Fingers her, und kick nur meine Hang, und reke deine Hand her, und leih dich an meine Sied. Und jeft die nicht den Unglauben haben, aber ich leih. Dann sagt Thomas zu ihm, mein Haar und mein Gott. Jesus sagt zu ihm, Thomas, du lebst nu, weil du mir gesehen hast. Selig sind die, die nicht sehen und doch geleben. Sicher deed Jesus noch viel andere Tekens für seine Jünger, die nicht in dit Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, dass sie leben können, dass Jesus der Christus, der Gottessehen ist, und dass sie durch den Glauben an seine Nomen dort leben haben. Nur hier am Tiberischen Meer lädt Jesus sich noch einmal von seinen Jüngern sehnen, und dit ist, wo er dort deed. Da wären Simon Peter, Thomas der Zwilling, Nathanael von Kana, und Galiläa, Zebedeus seine Sehns, und noch 2 andere Jünger taub. Simon Peter sagt zu ihm, ich go fischen. Sie sagten zu ihm, dann kommen wir auch mit. Sie gingen fort erruht, stiegen in Lamm, und fuhren los, aber die Nacht kriegen sie nicht. Tidig zum Morgen stund Jesus um Eva, aber sie merkte nicht, dass Jesus wir. Jesus sagte an, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie sagten, nee. Er sagte an, schmied ihr Naht an der rechte Sied Lamm rüht, dann wollt ihr was kriegen. Sie schmieden dort, und dann hatten sie so viel, dass sie dort nicht rüht kriegen konnten. Dann seht der Jünger, den Jesus gut wird, zu Peter, dort ist der Haar. Aus Simon Peter hier dautet der Haar wir, nehm he sich dort Hamd um, dann he wir nörgtig, und sprung am Meer nen. Der andere Jünger kämen mit der Lamm hier raun, und schlappten dort naht voll fersch, dann sie wären mal so 100 Meter vom Eva. Aus sie ab dem Laun stiegen, sagen sie fersch ab dem Kohlefier und auch Brot. Jesus seht an, bringt du noch von de Fersch, die je gerot gegräben haben. Simon Peter stieg hinein und schlaf dort naht mit 153 grote Fersch ab dem Launde noch. Und mit all de Fersch da bennen, reit dort naht nicht 2. Jesus sagte an, nu kommt frischtig eten. Und doch wirg sie keiner von de jenge Arm zu fragen, wer hier wir. Sie wüssten, dort der Haar wir. Jesus kam, nehm dat Brot und jef an dort, en je rood zo ook de vers. Dit weer nu dat derde maal dat Jezus zijn jongen bejegend, nadat dat hij van dood opgestaan weer. Als de eerste jeten houden, zegt Jezus tot Simon Petrus, Simon Jona, is dine leef to me geraten als de andere ere? Hij zegt, jo haar. Du weet dat ik die goot zie. Jezus zegt, dan weid mijn lama. Hij zegt nog maar tot hem, Simon Jona, best du mij goot? Hij zegt tot hem, jo haar, du weet dat ik die goot zie. Jezus zegt tot hem, weid mijn schoop. Dan zegt Jezus dat derde maal tot hem, Simon Jona, best du mij goot? Peter weer gestaat dat Jezus hem tot derde maal vroeg of hij hem goot weer. Hij zegt tot hem, haar, du weet hem alles om en du weet dat ik die goot zie. Jezus zegt tot hem, weid mijn schoop. Ik zei die de waarheid. Als du jinger wirst, holst du die zelfs den Gord aan en jengst wo du haan wurst. Maar wann du alle wurst, wurst du de hang uitstraken en die wordt een andere den Gord aanholen en die wo haan nemen wo du nicht haan wirst. Dit zegt hij om aan te dienen dat ik wort voor een dood, hij Gord verhaarlijke wordt. En als hij dit gezegd houdt, zegt hij te hem, hij zal metkomen. Dan draait Peter zich om en zegt den jinger den Jezus goot weer metkomen, die zich ook beim ovenkost eten aan Jezus in de brust geleend houdt, en gezegd houdt haar, wer is het die die verrode wordt? Als Peter den zegt, zegt hij te Jezus, haar, wat zal u dit worden? Jezus zegt te hem, want ik dacht zo wel dat hij blijven zal wat ik kom, wat geit die dat aan? Kom du met mij met. Dan jink en je reed maken breder, dat dit jingen niet gestorven wordt. Aber Jezus houdt niet gezegd dat hij niet gestorven wordt. Ober, want ik dat zo wel, dat hij blijven zal bij hij kom, wat jij die dat aan. Dit is de jinger die zijn je tekenis hier toe jaft, en die dit geschreven heeft, en wie weten dat zijn je tekenis waar is. En daar zijn nog veel andere dingen die Jezus je doen heeft. Ik neem aan, want die alle Eind om ander worden geschreven worden, dat de ganze welt niet geruimd van de Bibel eind. Lieve Theophilus, in mijn eerste boek schrijf ik die alles wat Jezus aanvangt te donen en te leren, wat aan den dag als geen om hemel genomen wordt, als hij zijn apostel, die hij zich gewählt houdt, dat den Heiligen Geist bevolen houdt wat te donen. Als zijn lieden eeuwen weeren, stelt hij zich deze man afweer, dat hij ohne twijfel waar er leeft. Hij leidt zich 40 deur van aan zijnen en reedt aan van dingen die hem Gottesrijk geheerden. En een dag als hij met aan toop weer, bevol hij aan, niet van Jeruzalem weg te gaan, om te wachten wat ze daar krijgen worden, wat hij vader versproken had, waarvan, zegt hij, je mij hebben reden heert. Dan je hand deept met water, je op zelen aan een poort deur met een heilige geest gedeept worden. En als ze zich zo toop troffen, vroegen ze hem, haar, wost du Israël nu waar de koninkrijk herstellen? Hij zei toe aan, dat is niet voor jou, de tijden en dag te weten, die de vader zich en zijn macht bestemd heeft. Aber wanneer de Heilige Geist over jou komen wordt, waar je kracht krijgen, je wordt je tekenis van mij aflaaien, eerst in Jeruzalem, en dan in Judea en Samarien, en dan over de ganze wereld. En als hij dit gezegd houdt, zagen ze hem dat hij ver aan opgehoven wordt en een wolk neemt hem weg dat ze hem niet meer zien konden. En während ze hem hieraan kikten als hij om hemel voer, stonden bij aan met eenmaal twee mannen en witte kleider, die zeiden toe aan, je mannen van Galilea, waarom sto je hier en kikken om hemel? Des Jezus die van jou om hemel en ingenomen wordt kracht zo terugkomen, als je hem hebben zijn om hemel voren. Dan gingen ze terug naar Jeruzalem van Eilboog, die een sabbatgang van Jeruzalem af is. En als ze terug gingen, gingen ze op een been en er stoven in, waar ze zich ophielden. Daar werden Peter, Johan, Jacob en Andres, Philip en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacob, Alfeus in zijn, en Simon, Zelotus en Judas, Jacob zien zijn. Deze werden zich alle enig en sloten zich met Marie, Jezus in de mutter, toop en bleven bij beden. En een dag, als ze ongeveer 120 mensen toop werden, stund Peter medden unja an op en seed, manna en breda. Dat muss so eromkommen, als je schreven stund. So als de Heilige Geist dich duften von Judas Hosea loten, de en vierer van de wort de Jesus faust nemen. Dan he wort als einer van ons geteilt en houdt zijn poort met ons taub en is een dienst gekregen. Dis maand koft met zijn ongereichten loon en aker op den hij einen dag veren eeuwen doolval dat hij veren opplaats dat aan de dormen uit hem lief scherden. Dit kreeg alle maand te heren die in Jeruzalem woonden, zodat zij den aker en ere spreuk hakeldama naanden, dat meent blootaker. Dan dat staat in Psalmbuur geschreven, zijn behuizing zal verwillerd worden, dat er keiner binnen wonen wordt, en zijn ambt zal een andere nemen. Daarom had een van deze mannen, die tijd even bij ons gewaast is, während de Heer Jezus bij ons eruit en een einde gewonnen is, van dan als je houden aan van te diepen, wat Jezus van ons genomen wordt, met ons taub en tegen worden, dat hij van dood opgestonden is. En ze stelden twee veer, Jozef, genaamd Barzabes, den ze ook Justus naanden, en Matthias. Dan beden ze en zeiden, o haar, die du allemans horten kanst, wies ons wem du van deze twee gewählt hast. Den dienst en dat apostel om te nemen, dat Judas opgeef, om hand te gaan wo hij hand je heed. Dan trokken ze lesser en dat los vol op Matthias, dan wordt hij met de 12 apostel metgeteilt. Als de Pinkstag dan kwam, werden ze alle taub op een steed, en plötzlich hielden ze, zoals een storm, een ruisende geluid van hemel, zodat het am ganzen huis te heren weer, wo ze zouden. Dan zagen ze met eenmaal tongen als van vier, en die zaten zich op jeder einem van aan. En ze worden alle met hem Heiligen Geist geveld en vongen aan een andere spreuken te reden, doorne als de Geist aan dat meilig muur. Er woonden dan in Jeruzalem Juden, Gottes verste mannen uit alle landen onder hem hemel. Als ze dat geluid hielden, kwam een grote deel van Villa taub, dan ze hielden dat die en jedem zijn spreuk reden deden. Gans verwonderd vroegen ze, sind nicht all diese, die da reden, von Galiläa? Wo ist das dann, dass wir die in jeder und seine eigene Sprache hören? Parther und Meder und Elamiter, und die wir in Mesopotamien und in Judäa wohnen, in Kappadotien und Pontus und Asien, Phrygien, Pamphylien und Ägypten, und so weit aus Libyen, die Kyrene und Uitländer von Rom. Juden und Metjuden, Kreta en Araba, die hieren die in onze spreuk van God zijn grote wonderwoorden reden. Verwonderd en verwillerd vroegen ze een den anderen, wat geeft dit nog? De anderen overhouden er een spot door even en zeiden, die hebben te veel wijn gedronken. Dan stond Peter met de alf op en funk met luider stem aan te reden en zei te aan, Mana uit Judea, en al die in Jeruzalem wonen, dit zal je weten, en horicht wat ik je zei. Deze mannen zijn niet doen zoals je denken, dan dat is nogmaal klokneer in Samarius. Dit is een bedoeld waarvan de profeet Joel reed. God zei, dat wordt in de laatste tijd passeren dat ik mijn geest over alle mensen jeten woor, en jene zeens en dachten worden profetisch reden. Jene jonge mannen worden gezegder zijn, jene oude mannen worden dreim hebben. En even mannen en vrouwen die mij deinen, waar ik in die tijd mijn geest uitgeten, en die worden profetisch reden. Ik wil boven om hemel wonder donen, en ook tekens ongen op eden, bloed, vier, ruik en damp. De zon wordt zwart diester worden, en de mond rood als bloed. Eie onze haren zijn groter, haarlijker dag voor een dag komen wordt. En wie immer dan den haren zijn nomen aanroept, zal je raad worden. Je mannen uit Israël, horcht wat ik u zei. Jezus van Nazareth, den man van God, durch den God, onge je wonderwerken en wondertekens steed, zoals je zelfs weten. God houdt dat bij zich en zijn plan zo besloten, dat hij je den en haar hengeven wil, en je nemen arm en leiten arm der zinder hang om kriegsneulen en doodmurgen. God overwerk arm vader op en murk arm free van alle doodesnood, dan dat we onmeerlijk dat die dood arm holen kon. Dan dooft zeed van arm, ik zag den haren emma fermi, dan hij es bij mij te raak de hand, dat ik zeker sto. Daarom freit zich mijn hoort en mijn tong reed vrouw, en bovendem woor ik stoflicher en zekere hoop nog ruien. Dan die worst mijn zeil niet bij de doodes loten, en worst dat niet toeloten dat in heilje voorkomen wordt. Die hast mij de weg te leven weten loten, die worst mij en die jegenwoord de volle vrijheid schenken. Mana en breder, loot mij gans vrij te u van onze stam voor de doof te reden. Dat die dood en begroofd is, en dat zijn graf hier nog van derde dag bij ons is. Wil hij een profeet weer en wist dat God aan je schworen houdt, dat van zijn nakomen de Christus komen wordt, op zijn troon te zetten, wil hij dit hem vooruitzag, reed hij daarvan dat Christus van dood opstonen wordt, en dat zijn ziel niet wordt bij de doodes geloten worden, en dat zijn karper niet voorkomen wordt. Deze Jezus heeft God van dood opgewerkt, daarvoor kan wie alle je tekenis geven. Nu dat God aan bezig te raak de hand erhoven heeft, en van voren den Heiligen Geist gekregen, die hem versproken weer, heeft hij dit uitgegoten, wat je nu heren en zijnen. Dan dooft es niet om himmel gevoren. Hij zegt aber, de haar zegt te mijn haren, zet bij mij te raak de hand, wat ik die uit dine fien ne foutbank merk. Daarom zal gans Israël bestemd weten dat God deze Jezus, den je Christen, te beides haren ook Christus gemerkt heeft. Als je dit nu hier den jink en dat te horten, en zeden te Petren en de andere apostel, je mana en leve breder, wat zal wie doen? Peter zei te aan, bekeert u en dan laat je alle en Jezus Christus in de nomen diepen, dat je de zinden vergeeft worden. Dan wordt God je den Heiligen Geist schenken. Dit is wat God je en jullie kinderen versproken heeft, en ook al die God ons haar van wie het afroepen wordt. Peter reed te aan nog der maandje andere weet en er moont aan dat ze zich uit dit verdreide geslaag zullen eruit raden laten. En die zijn woord met vrede aannemen, leiden zich diepen. En den dag worden aan 3000 zeilen toegetaald. En die bleven bestendig en de apostel er leer en gemeenschap beim broodbreken en hem gebed. Dan kwam even alle zeilen naar voren en derg de apostel worden veel tekens en wonder gedonen. En al die hem geloven gekomen waren, waren taup en deelden zich erhaben goud te gelijke deel. Ze verkochten erhaben goud en verdeelden dat onder zich, donen als in jedem dat veelde. Ze bleven doorbij dat ze alle dag am tempel taup kamen en gingen ook van huis te huis de brood breken. Ze eten met vrede en taup en waren van horten bij de zaag. Ze loofden God en houden de vrede dat aan alle mensen goud toegedonen waren. En de haar bracht alle dag zonen en de gemeente en die daar zelig worden. Peter en Johan gingen klok 3 om tempel als het tijd weer te beden. Daar werd een man, die van je bord aan weer om je was, naar dat tempelpoort gedreugd, dat ze dat schijnen aanden om van die te prageren die aan tempel en gingen. Als hij Peter en Johan en zag aan tempel en gingen, vroeg hij die nog geld. Peter kijkt aan gelijk aan en zo ook Johan. Peter zei, kijk hem al her. Hij kijkt aan en rekende met dat ze aan wat geven worden. Dan zei Peter, zelf een geld heb ik niet. Wat ik heb, geef ik die. En Jezus Christus van Nazareth zijn nomen, sto op en go. En hij voelt hem aan de rechte hand en hoofd hem op en plotseling kregen zijn feit en enkel knurkes kracht. Zo sprong hij op en stond en ging met een taup am tempel en ging en sprong en loof God. En al die mensen zagen hem gonen en God loven. En ze kenden hem ook, dat hij die weer die bij de schijne tempelpoort had gezeten en gepraagd. En ze wonderden zich en staunden door even wat met hem passiert weer. Aus des Loma, den ihr geheilt wir, wie Peten in ihr Haunen bleif, rand alle Maun und Salomos in ihr Haul taub, wo sie wären, und wunderte sich. Aus Peter det sag, seht he to an, je Mana uit Israel, worum wundert ihr det so? Oder worum kick je an so aunes, wann wie diesen Mensch uit unsere eigene Glaubenskraft haben auf ein Bein gebracht? Abraham, Isaac und Jakob Gott, unser Vorderscher Gott, haft seinen Knecht Jesus verharrlicht, den je han geben und für Pilatus beweisen, dass je mit ihm nichts wollen zu tun haben, als he sich einig wie am loszuloten. Je aber mögen je los von den Heiligen und je Rechten und werden darum, dass je die Mörder soll geschenken worden. Aber mögen den Tod, der dort Leben geben kann. Gott aber haft den vom Tod abgewirkt, doch versto wie mit uns getegen ist. Des Mann, den je seinen und kennen, kriegt seine Kraft durch den Glauben an Jesus Christus seine Nomen. Dort ist Jesus seine Nomen, und die Glauben, die durch ihn kommt, dort des Mann, so als je seinen, für je vollständig gesund gemerkt haft. Aber ich weiß, liebe Brüder, dass ihr das Deiden will je nicht besser wissen, gerade so als jene Verstohner. Gott aber, der durch all seine Propheten haut sagen lassen, wo Christus leiden soll, leidt dort alle so herumkommen, dann schlägt nu an you und bekehrt you, dass you die Sünden vergeeft worden, so dass vom Herrn eine frische Belebungszeit über you kommen kann. Und auch hey, you, Jesus Christus schicken kann, der you all vorher as gepredigt worden. Den die Himmel abnehmen muss, was Gott alles herstellen wird, was er durch seine heilige Propheten von Anfangs Welt her sagen lassen. Dann Moses seht ganz abrechtig zu die Vorders, der Herr, jün Gott, wird you uit jüne Brüder ein Prophet schicken, so aus mir. Nur dem soll je horchen, an alles tun, was er sagt. Und wer immer nicht nur am Horche wort, soll uit dem Volk erruit genommen und evazid gebracht worden. Und bestimmt haben alle Propheten von Samuel an, so viel aus der Wehren, gesagt, dass diese Zeit kommen wird. Was Gott durch die Propheten versprochen haft, ist für jü. Und jü sind in den Bund mit eingeschlossen, den Gott mit jüne Vorder schmückt. Aus heute Obrame seht, durch denen auch kommen, sollen alle Familien auf Erden gesegnet worden. Aus Gott seinen Knecht Jesus abwürg, schickt er den dort erste nur jü, jü daran zu sehen, dass sich in jeder von seiner Weise Wege bekehren soll. Aus dem Volk reden, denen kämen die Priester an die Tempelverstohner, und die Sadduzäer nur an. Die wären sehr verdrisslich darüber, dass sie das Volk leiden, und predigten, dass die Todes durch Jesus abstohne waren. Sie nehmen Petern und Johannen Faust, und wie let all oven wir, stoppte sie an ein, was Samaria ist. Aber viele unja an, die dort wurd hierden, lebten, und die Zoll unja die Männer was, was dort ungefähr 5000 wären. Nächsten Tag versammelten ihre Verstohne an Ältesten und Schriftgelehrte sich mit Hannas, den Hügen Priester, und Kaiphas, an Johannen, an Alexander, an wer in Jerusalem selbst noch uit die höhere priesterliche Familie staumt. Dann leite sie sich Peter und Johannen Hahn bringen und fragen an, dich wort von der Kraft oder ein wort von ein Nomen, do je dit. Dann seht Peter voll vom Heiligen Geist zu an, je Volksverstohne an Ältesten an Israel. Wann wir von dort gode Wort sollen Rechenschaft geben, wurde ich des Maun erst gesund geworden, dann soll je alle und auch alle Maun in Israel weten, dort an Jesus Christus von Nazareth seine Nomen, den je Christen, an den Gott vom Tod abwürg, durch den steht des Maun hier für je gesund. Dit ist der Stein, den die Bühlied verschmeiten, der zum Arkstein geworden ist. Und da ist auch an das keinem Radung, denn uns Menschen erst in einem Himmel selbst kein Nomen gegeben, an den wir keine selig waren. Als sie sagen, wo mutig Peter und Johann wären, und als sie angeschulde, gewöhnliche Menschen wären, wunderte sie sich Eva an. Dann merkte sie, dass die wären mit Jesus taub gewesen. Als sie den Mensch sagen, wie angonen, der da wie geheilt worden, können sie nichts gegen ansagen. Dann schickte sie die uit ihre Versammlung rüht, en har den unge sikne berådung, en seden, vart selv vi med disse manna døgnen? Den dort, der ich an en opfallendet Wunder passiert as, weit jeder eine in Jerusalem, en wie können dort nicht verliehen. Aber dort sich dort nicht wieder unsere Menschen verspreit, weil wir an ehrenslich treiben, dort sie von nu an zu keine mehr von diesen Nomen reden sollen. Und sie raubten an und verboten an, jemals an Jesus seine Nomen zu reden oder zu lehren. Aber Peter und Johann sehen, recht für you selbst, auf dort an Gott seine Ohren reicht es, wann wir mehr nur you horchen als nur Gott. Denn wir können nicht anders als davon reden, was wir gehört und gesehen haben. Als sie auch noch wieder gedreift haute, leiten sie an Gonen. Dann sie fangen am, dort Volk erret halben, keinen Weg an zu strofen, dann die loben alle Gott für dort, was wir gedone worden. Dann die Mann wie etwa 40 Jahre alt, an den dort Heilungswunder wir gedone worden. Und als sie an hauten Gonen loten, kämen sie nur ihre Lied, und vertalten an alles, was die hohen Priester und Ältesten zu angesagt hatten. Als sie dort hielten, fangen sie alle Tülik an zu beten und sehen zu Gott, Herr, du bist der Gott, der Himmel und Erde und dort Meer, und alles, was du binnen erst geschaffen hast, die du durch deinen Knecht doft gesagt hast, worum rehen die Heide sich ab, an die Menschen plonen, wo nur dort hingen es. Die Könige ab Erden stohnen sich taub, und die Herrscher sammeln sich, taub gegen den Herrn und gegen seinen Christus. Dann bestimmt stunden Herodes und Pontius Pilatus sich mit den Heiden und mit Israel taub gegen Jesus, deinen heiligen Knecht, den du zum Messias gemerkt hast, zu donen, was immer deine Hand und deine Rotschluss vorher beschloten hat zu donen. Und nu kicke mal her, wo sie dreiben und jeft deine Knecht dort, dass sie brav dein Wort predigen. Und strack deine Hand ut zu heilen, und jeft dort, dass ich deinen heiligen Knecht Jesus deinen Nomen Tekens und Wunder passieren mochten. Und aus der Gebet hauten schädert die Platz, wo sie taub gekommen wären. Und sie werden alle voll heiligen Geist und predigen brav Gott sein Wort. Und all die Glaubenden wären ein Hort und eine Seil, und da seht doch keiner, dort he dort irgend, wat he besetten dein, aber hauten alles, alle taub. Und die Apostel geben mit großer Kraft ihr Zeugnis, dass Jesus Christus vom Tod abgestorben wird, und die Gnade wird bei allen aller sehr groß. Da wird auch keiner, dem dort an irgendwas fehlt, dann wer langt oder hieße hat, verkauft dort und bracht dort Geld, dort er dafür gekriegen hat. Und leiden die Apostel dort für eine Feit, und die teilen dort nur noch aus, als in jedem dort fehlt. Und Jesus, der von der Apostel auch Barnabas genannt wird, dort meint, einer, der dort treisten deit, ein Levit von Zypern, haut langt und der verkauft dort und kämen leid die Apostel dort Geld für ein Feit. Aber da wie ein gewisser Mann Ananias mit seiner Frau Sapphira, der sein Gold verkauft. Und der hält Worte von Träg, was er dafür gekriegen hat, und seine Frau wisst dort auch. Der braucht bloß ein Port davon und leid die Apostel dort für ein Feit. Dann seht Peter Ananias, wo kämpft dort, dort so tun dien Hort, so ungehaft, dort du den Heiligen Geist verlürgst und wort von dort Geld, dort du für dien Lohn gekriegen hast, für die Salz geholen hast. Wer dort nicht dient, ehe du dort verkaufst, und aus dort verkauft hast, kost du mir dort Geld doch nicht donen, wort du wusst, wo käm die dort ent Hort, dit zu donen? Du hast nicht für Menschen gelören, du hast Gott für gelören. Aus Ananias, der hier, voll he dort han. Und über allem, die dort hierden, was da passiert wie, kam ne große Vorricht. Die junge Männer kamen an en, wickelten sein Lief an, drügen am Rüt und begroven am. Ungefähr 3 Stunden later kam seine Frühe an und wisst aber nicht, was passiert wie. Dann seht Peter zu ihr, sag mal, habt ihr dat Land für so viel verkauft? Und sie seht, jo, für so viel. Dann seht Peter zu ihr, worum sei je ju einig geworden, den Haaren seinen Geist zu versiegen? Kickt mal, die deinen Mann erütgedrückt und begroft haben, stonen fahre der und worden die auch erütgedrücken. Und plötzlich fall sei am fahre feit und starf. Dann kämen die junge Männer an ihn und sagen, dass sie tot wär. Ze drogen er ook eruit en begroven er bij ze der een maan. Dan kwam de grote vorkt over de ganse gemeente en ook over alle anderen die dat hielden. En daar is de apostel er hang worden maken.

de kranke, en zonen die van andere geesten gekweeld worden, en die worden alle gezond. Dan worden de hoge priester en al zijn metgeleden uit die Sadduzeer-stremung afgenstig. Ze nemen de apostel Faust en stapten aan hen. Ober den Haaren zijn engel mögte nach de gefängnis der op en leidt aan een ruut en zeed, God stoot am tempel en zegt dat volk alles van dit nieuwe leven. Als ze dat hierden, gingen ze tijdig zomorgens am tempel aan hen en leerden zo als aan wie gezegd worden. Ober de hoge priester en die met aan waren, kamen en roepten den rood toop en alle eldesten uit Israël en schekten om gefängnis de apostel te holen. Ober als de Däner num gefängnis kamen en die do ober nicht benne fungen, kamen ze trig en zeiden, wie betroffen de gefängnis deren Säcke versloten en de wachter stunden büten verre deren, ober als wie de opmürken, fung wie keinem do bernen. Als nu de hoge priester en de tempelverstoner en nog andere hoge priester dort hierden, wunderde ze wat dort uit worden wordt. Dan kam einer en zei to aan, kijk de mol, die mannen die je angestopt houden, stonen am tempel en leren de menschen. Dan ging de tempelverstoner met zijn deine en holden die, aber brokten keine gewalt, dan ze verchten dat het volk aanstein geword. En als ze die gebracht houden, stahlen zij die ferme rood. En de hoge priester vroeg aan, of zij aan dat niet streng verboden houden en deze nomen te leren. En kijk de mol, je hebben jullie leer over gans Jeruzalem verspreid en willen den man zijn bloed over ons brengen. Dan zeiden Peter en de andere apostel, wie moeten God meer gehorchen als mensen. Onze vervoders, God wirkt den Jezus van dood op, den je der Kriegschen dood mürken. Den haf Gott erhoven, wie zich te rechter hand, en Führer en Heiland te senden, en Israel bij de Bekehrung te brengen, dat aan die Sünden verjeef worden. En wie geven dort to je Tegnis, en zo deit ook de Heilige Geist, den Gott de gegeeft haf, die am je horchen. Als sie dood hierde, wären sie rietend dol en wollen die Apostel dood mürken. Dan stond Gamaliel, en Pharisäer en Schriftgeleerder eine am Rot ab, die vom ganzen Volk in Ehren geholen wird, en seht, sie sollen die Apostel mal ein Bett lotner rütgonen. En hij seht an, je Mana uit Israel, bedenkt ju dort gerindlich, wat je met diese Menschen rechnen te doen. Noch nicht lang trig kam Theudas für een Dag, en je fair werd te zennen, en ungefähr 400 Mann hielden dort met am, hij wordt doodgemerkt en zijn aanhanger raande nu ten een, en dat geeft van allem nooit. Na deze maan stond Judas uit Galilea op während de volkstaling en kreeg een schoof van volk weg op zijn zied, die kamen ook aan. En die, nu aan harten, worden nu ten een gejuicht. En daarom zei ik u, blijf van deze mensen weg en laat die tevreden. Dan waren dit ploon oder dit woord van mensen is, wordt er te nooit worden. Wandert aber von Gott erst, kann je dort nicht abholen. Und je können mit einmal antworten, dass je gegen Gott streiten. Sie nehmen sie in den Rot an und rupten die Apostel und leiten den Droht prielen und befohlen an, niemals mehr an Jesus in den Namen zu reden und leiten an Gonen. Dann verleiten die Apostel den Rot und freuen sich, dass sie wären wird geacht worden, um den Namen sie nicht halben schauen zu leiden. En ze gingen alle dagen om tempel en ook van huis te huis en predigden dat evangelium van Jezus Christus. En daardoor, als de jongen meer worden, worden de Griechisch redende Juden ontevreden over de Hebraïsche Juden Christen, dan ze meenden er weet vroeger komen bij de dergelijke toedeling te kort. Dan roepten de 12 de ganse jongenschap toop en zeiden, dat is niet recht dat we aan je loten, dat woord te predigen om aan de dessen te dienen. Daarom, breder, zeekt onge jou 7 oprechte mannen, die vol geest en wijsheid zijn, die wie verantwoordelijk mogen kennen deze dienst te doen. Wie hebben woorden aanholen te beden en dat woord te predigen. Er verslag gevallen aan alle, en ze welen Stephanus, een die vol geloven en heiligen geest weer, en Philip, en Prochorus, en Nicanor, en Timon, Parmenas en Nicolaus van Antiochien.
de den judengloven angenommen hade.

Nach wel seine loten. Ek wel die van dien volk ook van de heiden bewoorden, wo ek die haanscheike woor, aan de uren op te mogen, dat ze zich van de diesternis tom licht, en u zoten zine gewalt te God bekeren, en vergevung van ihre zenden kriegen, dat ze met die taup oven, die durch den geloven, aan mij geheiligd worden. En daarom ken ik, Agrippa, hield ik mij aan dat wat mij van hemel gewezen wordt, en predig dat eerste today aan Damascus, en dan in Jeruzalem, en in ganz Judea, en ook to de heiden, dat ze anderen zullen en zich te God bekeren, en dan met ihre woorden bewiesen dat het zo via. En dit is de oorzaak waarom de Juden mij am tempel vast nemen en proefden dood te maken. En wil God mij wat van derde dag geholpen heeft, sto ik hier met mijn getekenis vergroot en klein, en zei nust anders als wat Moses en de profeten zeiden dat het komen wordt. Dat de Christus lieden wordt, en wil hij de eerste zender wordt van dood op te stonen, wordt hij Israël ook de heiden predigen dat er licht gekomen weer. Als Paul zich zo verteidigt, schrie ik Festus toe aan, Paul, du bist über deine grote geleersamkeit überschnaubt. Hij aber zei, mijn hooggeachter Festus, ik roos niet, aber red vernünftig de waarheid. De kenig weet am al dit arm, en ik kan free toe aan van deze ding reden, dan ik weet hij is door met bekant, en dit is niet wo am winkel passiert. Kenig Agrippa, geleefst du wat de profeten zeiden? Ik weet dat u dat geleefst. Dan zei de Agrippa to Paul, door feilt niet veel, dan hast u mij bereid in Christ te worden. Paul zei, mocht God geven, of het nu aan veel oder weinig veelt, dat niet bloos du, aber alle die mij nu heren, zonen worden mochten als ik zie, buiten deze keden. En als ze dat gezegd houdt, stond de kenig op, en zo ook de Landesverstone en Bernice, en die met am taup zouten. En als zij ons ziet gegone weeren, reden zij onje zich en zeden, dis man dat nu stout in dood oder keden verdiend haft. Dan zei Agrippa to Festus, wan dis man nicht verlangt, hou den keizer te zijnen, hou de kon frie loten worden. Als het eerst besloten weer dat wie no Italien zullen, wordt Paul en nog welke andere faust genomen, aan een soldaten verstone Julius evergeeft, die tom keizerlijke regiment geheerd. Als wie een adramatische schap en een gesterje weeren, dat verlengd de Aziatische wotakant zeilen zal, voer wie van land een Aristarchus uit Macedonië keem ook met ons. De nächsten dag land wie en zieden. En Julius wie Paulus vriendelijk gesonnen en leid am no zine vriend gonen, dat de am verzorgden. Als wie sie dan verleiden, voer wie zo dat wie bij Zypern am Schuling wieren, dan wie houden den wind jegen ons. En als wie even im openen Meer bij Zalizien en Pamphylien verbiefuhren, keem wie bad Mera en Lysian. Door funkt de soldaten verstone an Alexandrische Chap, dat op een weich no Italien via en bracht ons doren op. Wie kämen viele durch nicht viel wat verwärts, en wil ons de wind so stark gegen an wir, voll ons dort schwor wat kniedes zu kommen. En wil wie wegen den wind nicht unser Rechnung holen können, segelt wie gegen Kreta am Schüling bis Salmoni vorbei, en kämen mit grauter Mee no Scheinhoven, dicht bij de Stadt Lazia. En wil wir also viel Tiet verloren houden, en dat reizen al gefährlich wordt, en ze goor de Fausttiet verbie wie, geef Paul aan deze rood. Hij zei toe aan, Mana, ik zei dat het op onze fort veel lieden en schoden geven wordt. En dat wordt niet bloos aan de voer en dat scherp, aber ook aan ons eigen leven zijn. Aber de soldaten verstoner hield zich meer aan dat wat de stier maan en de scherphaar zeiden, als aan dat wat Paul zeid. En wil de hoven nicht irgendwie door überwinter te blijven, worden de meeste zich einig van door wieder te voren, en zijn een irgendwo bad Phoenix, en hoven en Kreta te komen, en door überwinter te blijven. Dat wie een hoven den om Noordwesten en Zuidwesten opweer.

en faul worden, dat ze faulen en gestroofd worden. Lot aan dat voor de uren dichter worden, dat ze niet zijn kennen. En bij ik aan den regen op Emma. Ik zei dan van Israël, ze staden zich niet zo veel dat ze vallen, deden ze? Ganzen koor niet. Doordat dat ze vallen, is de heiden dat evangelium gepredigd worden, dat zal Israël afgenstig maken. Want de welt doordat gerik wordt dat Israël valt, en er velen de heiden te God komt, hoeveel grater wordt dan er je wens zijn, waar ze alle komen worden? Ik red nu te jou heiden. En wie ik de heiden der apostel zie, hoe ik mijn ambt huur. Dat ik irgendwo mijn eigen volk reizen kon, dat zich van aan ook weer bekeerd. Wanneer dat de verzeining van de welt meint, als God aan te zien zat, wat wordt het dan zes zinnen als van dood tot leven komen, wanneer God aan aannemen wordt? Wanneer dat eerste stek die ik heilig is, is de ganze klompen heilig. En wanneer de wartel heilig is, zijn de aaster ook heilig. Aber wann van de aasterwaldje aufgebroken worden, en du vom willen eilboom mag gerne en en gepropt wordst, dat du met aan taub een poort aan de rikke wartel om eilboom verhoudst, denk nicht dat du hecher steist als de andere aaster. Sie nicht stolt, aber denk daran, du hältst nicht die wartel op, die wartel draagt die. Du wirst dan zeggen, door worden aaster uitgebroken dat ik door kunnen ingepropt worden. Ganz recht. Die worden afgebroken, wil ze niet leefden. En du steist bloos derg dienen geloven. Doorom sie niet stolt, verg die leven. Wanneer God die aaster niet verschoont, die van natuur gewassen wären, wordt hij die ook niet verschonen. Dan zeg nu eenmaal, wo leeftolig ook wo eerens God is. Eerens tot die gevallen zijn, aber to die is hij leeftolig, wann du bij hem blijfst. Wann aber nicht, wirst du ook uitgebroken worden. En jane ook, wann die nicht in ihren Ungloven blieben, worden die trick in hen gepropt worden, dan God kan die waarde trick in hen proppen. Wann du van een willen eilboom aufgebroken en jegen dat natuurgesatz best en een tomen eilboom in hen gepropt worden, hoeveel meer zullen dan nicht deze tome aaster trekken er in een boom en in gepropt worden. Breide ik wel niet dat je om dit geheimnis niet omweten, dat je niet nog stolt worden. Israël is tom deel met blindheid gesleuren, aber maar zolang wat de heiden en volle zool en in je gonen zijn. En dan wordt ganz Israël zelig worden, zoals geschreven staat. U ziehen wordt de komen die aan raden wordt. Hij wordt Jacob en zijn godloosheid ontzien schaffen. En dit is mijn testament, dat met aan, wanneer ik met ere zinden opriemen word. Vom evangelium uitgezenen, zijn ze fiend om unit halven. Aber God kijkt zo op aan, dat hij aan God is om ere voorders uit halven. Dan wat God je geeft en beroepen haft, jij het niet terug te nemen. Groot zoals je God te eine tijd aan je horizon wieren en nu aber zijn begnodigd worden, wil Israël aan je horizon is, groot zo zijn zij nu aan je horizon, dat ze door de genood die je bewezen wordt, ook kunnen begnodigd worden. Dan God haft allem als angelevend gestampeld, dat hij zich over allem erbormen kan. O, wo rik is doch ons God aan beides, wijsheid ook erkantnis. Wo onmeerlijk is het doch zine je rechten te begrijpen, en zine wee zijn niet te verstonen. Dan wer haft je wist wat God am zijn houdt, oder wer wie zijn roodgever? Oder wer haft am eerst wat je geeft, dat am dat kon teruggetold worden? Dan alles wat er is, kämt van arm en is derg arm, en is vaar arm. Hij zal in alle eeuwigheid door vergeëerd worden. Amen. Breder, wil God aan u zoveel genoot en erbormen bewezen haft, ermoon ik u ook junen lief God te geven als een heilig, levendje opfer dat God aannemen kan. Loot dat u een geistelijke Gottesdienst zennen. En stelt u niet deze welt gelijk. Je zal in der junen nieuwe gezinnung veranderd worden, dat je weten kan wat God zien willen, wat God aangeneem en volkomen is. Dat is de genoot die mij gegeeft is, zei ik u en jeder einem,
denkt